0: 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Radio. Live vanaf Curaçao North Sea Jazz 2026.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Hi friends, this is jazz trumpeter Tom Jamaica Funk Brown. You know where I stay. I'm tuned to the Ferry Mat Soul Show.

0: tweede uur van de Soulshow hier vanavond live vanuit Curaçao, het North Sea Jazz Festival, met Dolfijn en met Paradise. Het is een unieke samenwerking. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nog niet meegemaakt.
1: Het is superleuk dat we dit samen doen, serieus. Ik ben van Dolfijn, maar ik vind het zo leuk om met de collega's van Paradise samen te werken, absoluut.
0: Ja, maar het is ook bijzonder, want jullie zijn conculega's eigenlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Er is altijd wel echt veel tussen commerciële radiostations, echt veel strijd. En het is goed dat jullie dat samen doen hier. Ja. Ik vind dat echt een applaus waard, maar niemand hoort mij verder. Want ze staan allemaal. Alles loopt nu binnen hier. Het is 12.000 man die er vanavond in gaan komen. En alles komt langs de studio hier. Gaan allemaal richting de Jacksons, denk ik. Want dat gaat hier over een minuut of 50 beginnen, het live concert.
1: Nou, op dit moment, mag ik je corrigeren? Op dit moment is
0: half tien.
1: De Jacksons beginnen om 9 uur, maar Ruben Blades is begonnen.
0: Oh ja, oh ja.
1: En daarom loopt iedereen nu naar de mainstage.
0: Ja.
1: En Ruben Blades is ook wel een grote artiest.
0: Ja, absoluut. Mijn meisje vindt hem helemaal te gek. Die staat vooraan.
1: Zeker met mijn meisje.
0: Ja, zo'n meisje wat op Curaçao woont hier. Hè? Ja. Zeg jongens, wat gaan we doen? Even een kleine weersvoorspelling. We zitten midden in de El Niño. Dus ik las laatst het weerbericht voor de Cariben. Dat wordt slecht, jongens. Er wordt geen regen. Het wordt alleen maar warmer en droger. En oh!

0: hoort er altijd bij, Rutte. Die zijn hier ook geweest. Nou, Rodgers wel 2 of 3 keer, geloof ik.
1: Die is, hij was volgens mij in 2011 of zo voor het eerst hier op het festivalterrein. En hij was toen dé verrassing van het event. Echt dé verrassing. Want hij had jarenlang niet opgetreden omdat hij ziek was geweest. En ik heb hem... Oh, ik zit door de intro te praten. Dat mag helemaal niet. Oh, jij bent slecht.

even ter correctie. Sjiek is hier twee keer geweest. Dat was in 2014. Dat was natuurlijk samen met Nile Rodgers. En 10 jaar later precies. En op dezelfde dag, 29 augustus, waren ze er weer. Het is een feestje hier bij North Sea Jazz. We komen live vanaf het festivalterrein op Curaçao. En wat zouden we

0: Thing. En dat waren de Brothers Johnson natuurlijk zonder Louis, die ons al lang verlaten heeft. Zo jammer, beste bassist van de wereld. Ruud, we zouden vanavond ook misschien een nieuw plaatje kunnen draaien. Iets leuks.
1: Ja, ik heb een plaat uitgekozen, die is eigenlijk oud. Sunshine van Raoul Meillon. En die heeft hier ook op het Curaçao Noordje Jazz Festival gestaan. Maar dit is dan een remix van Louis Vega.
0: Oh.
1: Ja, en dat is toch wel een van de grondleggers van de dance, van de house van vandaag de tijd.
0: Ja, eigenlijk is het jammer om daar een korte versie van te draaien. Dus we hebben maar een stukje eraf gehaald en dan gaan we...

0: Dank u wel, dank u wel.
1: Sunshine in de Louis Vega mix. Hey, wake up, brother.
2: I say you ready to boogie.
3: Boogie.
2: Are you ready to rock and roll?
3: Rock and roll.
2: Are you ready to boogie? Get down with Barry Mott. Hey, do it, baby.
1: De Wolfman op Curaçao. Voor de late inschakelaars, je bent bij Dolfijn en bij Paradise. De gezamenlijke uitzending vanaf het Noordzee Jazz Festival hier op Curaçao. Fantastische artiesten. Later vannacht krijgen we hier Toto.
0: Ja.
1: Dat is, dat is trouwens wel bijzonder, want ik heb even naar de samenstelling gekeken. Ja, het is natuurlijk één man is er nog over, Steve Lukather.
0: Ja.
1: En ze hopen dat die andere stiekem langskomt, die nog wel eens een keer zijn neus wil laten zien. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar er speelt iemand mee in de band, weet je dat?
0: Ja, vertel.
1: Ja. Dat is Greg Fillingham.
0: Dat is niet de minste.
1: Ik ben zo'n verschrikkelijke fan van die toetsenman. Greg Fillingham. Hij speelde op alle goede platen mee. En uiteindelijk kreeg hij de gelegenheid om zelf een LP te maken. Een LP was dat ook te maken.
0: Ja.
1: En al die andere muzikanten die hij ooit begeleid had, die speelden gewoon met hem mee. Die vonden dat het geweldig was. Dus ja, nou, Greg Fillingham dus straks bij Toto. Wij gaan iets anders live doen, want de Jacksons zijn nog één keer, komen nog één keer terug hier in Carré in Amsterdam.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb straks ook trouwens ook even Michael Jackson in de uitzending. Dat stond hier wel een paar meisjes. Oh, heb je Michael? Ja, Michael. Ja. We gaan hem even wakker maken. Maar eerst gaan we terug naar, 26 februari 1979.
4: Oh! I'll tell you what. Everybody put your hands together.

Okay.

0: some people up here too, Michael.
1: Yeah.
0: Hey!

0: een behoorlijke tijd nodig om te gaan. Maar het is lekker om te horen, vrienden. Dat, Michael Jackson natuurlijk in de, nou, in de Soul Show is hij geweest. Daar gaan we het zo over hebben. Maar hij zong nog mee met de Jacksons toen in Amsterdam Carré in 1979. Het is een unieke opname. Ik heb beide concerten opgenomen. Dat concert 's middags en het concert 's avonds. En daar hebben we één concert van gemaakt. Want Michael was een beetje schor. En we hebben de beste nummers eruit gehaald. En ik denk, nou ja, ze mij benieuwd. Maar iedereen was enthousiast. We kregen zelfs berichten uit RTL Parijs dat zij het concert wilden hebben via de EBU. Dus dat hebben ze gedaan. Dat is in Parijs uitgezonden daar in Frankrijk. Mooi, hè?
1: Ja, zeker.
0: Zeg een, ja, Michael, hij is ooit in de studio geweest. Ik heb daar geen foto's van. Ik vind het zo jammer. Ik kan alleen omschrijven hoe die was met heel veel mensen. Hij ging zitten, had een tulpenhelmpje op. En ik begon vragen te stellen. En toen zei hij niks. Hij zei alleen maar yes en no. Hij had geen stem. En in paniek kreeg het zweet in mijn koptelefoon staan. Heb ik toen de telefoonlijn opengegooid. Nou, van het tweede gesprek, het tweede meisje dat belde, dat ging zo.
2: Okay, we got the next one on the telephone here. Hallo Monica.
3: Hello.
2: Hello. Ask your question.
3: Oh, I want to ask Michael if he wants to say good times. Just like he said in the single Blame It on the Boogie. I find it so very good.
4: Tell her horse. I'm really, my voice is hoarse. I'll do it on stage though.
2: You do it on stage next month.
4: Yeah. Okay. Your weather, I mean, really is cold. You've got me hoarse.
2: Yeah. Monica, verstaan je Nederlands?
3: Ja.
2: Hij is een beetje schor op het ogenblik, want hij heeft nogal last van de kou hier in Holland. En dat kan ik me goed voorstellen.
3: Oh, wat jammer.
2: Veel jammer. Maar hij doet volgende maand voor jou, als je naar Carré komt in Amsterdam.
3: Oh,
2: dan doen ze
3: het
2: live.
3: Ja.
2: Oké?
3: Ja.
2: Oké. Dag.
3: Dag.
2: We'll see you next month in Amsterdam on the concert, oké?
4: Oké.
2: We'll make some jingles after this here. Thanks for coming to the studio. Bye.
4: Thank you.
2: Good help with your throat.
0: Boy, oh boy, wat good times waren dat. De Jacksons in Amsterdam en een week of wat daarvoor in een ijskoud Nederland. Michael Jackson in de Soul Show Studio. Time for the Dom Perignon. I think it's champagne time at Bond.

0: Bizar, bizar. Zoveel jingle companies die allemaal kapot zijn gegaan hierdoor. Oh my god. Ik ben blij dat ik ze zelf niet meer schrijf. Zeg, Ruudje, je bent er nou toch. We gaan even terug naar... Wat was het? Wat was het jaar eigenlijk? Weet je toch?
1: 1988.
0: 1988. Dat moet bij Radio Noord zijn geweest, hè?
1: Nee, dat was bij Radio 10.
0: Ja, nou, oh ja, sorry, natuurlijk, Radio 10. Ja, we hebben het in april hebben we het station gestart. En ergens daarna ben jij geweest voor de Bond van Doorstarters.
1: Zeker.
0: Heb je er wat van bewaard?
1: Ja, luister maar.
0: Oh, meteen.
1: 38 jaar geleden.
0: Ga je de show overnemen?
2: Robert en Ruud uit Hillegom en Heemstede. Robert officier en Haarlem, Ruud, zeg maar. Haarlem en Heemstede. Ja, sorry, ik heb alles afgekort hier op een papiertje. Moet je me niet kwalijk nemen. Jullie hebben de eerste jaarmix van vanavond gemaakt. Nog nooit uitgezonden in de BVD.
3: Nee, nergens.
2: Nee.
3: Je hebt de primeur.
2: Ja, natuurlijk. Uiteraard heb ik de primeur. Maar jullie zijn ook nog nooit BVD'er geweest. Dat is de eerste keer. Meteen
3: nee,
2: gisteren
3: zijn we in Dance Tracks uitgezonden met een remix van Eleanor.
2: Maar dat was een heel ander programma. Ja, dat is een hele andere zender.
3: Ja, ook.
2: Zeg, luister eens. Ik heb net even naar die band zitten kijken. We hebben hem een stuk langs laten komen. En nou, ik telde bij elkaar zo'n 20, 30 plakketjes op een metertje van de half. Dus hoeveel zijn er in totaal?
4: Zo plus minus 750, man.
2: Plus minus 750 plakkers in de band. Hoeveel platen ongeveer?
4: 162.
2: 162 platen. We hadden vandaag een paar mensen aan de telefoon die wilden dat weten. Hoeveel platen zitten erin en hoe lang duurt die?
4: 41 minuten.
2: Hoe laat moet ik mijn tijdklok zetten en zo? Dat soort geëikte vragen natuurlijk aan het eind van het jaar. Nou, ik ben heel benieuwd, jongens. Ik heb het grootste gedeelte gehoord. Er zit ook nog een stukje verrassing aan het eind, want het was pas later klaar. Dus het zal mij benieuwen. Ik kijk er net zo fris tegenaan als al die anderen die nu naar de Soul Show luisteren. Jullie hebben zelfs de dag...
0: Ik heb het idee dat ik een beetje Donald Duck ben. En jij?
1: Ja, hij klinkt heel snel.
2: Dat is natuurlijk wel heel
1: leuk. 38 jaar geleden.
0: Ja, 38 jaar geleden. Nou, laat maar gauw naar de mix gaan, Ruud.

0: Rutte was een goeie.
1: Dat was een ouwe. Ik zou hem tegenwoordig niet meer zo durven maken.
0: Nee, nou, ik vind hem hartstikke lekker.
1: Ja, voor toen was hij voor mij wel gewoon helemaal goed. Maar zoals gezegd, tegenwoordig ben ik wat kritischer geworden. Dat mag ook wel na die tijd.
0: Jij doet nog steeds programma hier bij Dolfijn?
1: Ja, elke donderdagavond van 7 tot 9.
0: Ja.
1: En dat heet Soul Grooves. En dat gaat over de liefde voor dance music.
0: Ja,
1: in de breedste zin des woords. Dus dat gaat heel erg over house.
0: Ja.
1: En soms over soul, funk en disco.
0: Ja, de radiostations waar wij voor draaien op dit moment, die hadden ons tegenover elkaar gezet, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, die deed de soul show op dezelfde avond.
1: Ja, dat klopt.
0: Bij Paradise.
1: Ja.
0: Trouwens, daarover gesproken, de soul show bestaat nog steeds. Soul Show Radio is soulshow.nl. Als je het op wil zoeken, dan kan het. En dan kan je 24 uur lang luisteren naar de soul show. Trouwens ook naar de oude shows uit de jaren 80. Iedere avond een show om 8 uur, dus...

0: leuk werken hier op Curaçao. Mooie dames om je heen. Nadine gaat het zo meteen overnemen. Ah, dan mag de camera even aan hoor. Hey Ruud, jij bedankt.
1: Jij bedankt.
0: We gaan er nog een hele leuke avond van maken, want er is nog genoeg te doen hier. Nou, dus...
1: Het feest gaat nu beginnen. We krijgen de Jacksons, we krijgen Toto. Ik kijk ernaar uit.
0: Veel plezier nog en...

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van MoveSion. Kaarten kosten 25 gulden in de voorverkoop en 35 gulden aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatii en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Radio. Live vanaf Curaçao North Sea Jazz 2026.

0: Café Amore hoorde je hier op Paradise en Dolfijn FM.
1: De lichten gaan aan in Pescadera. De eerste noten klinken over het festivalterrein. En wij beleven het samen met jou. Dolfijn FM en Paradise FM. Dolfijn FM en Paradise FM.
0: We zijn erbij. Ik ben blij dat je er ook bij bent. Ik hoop dat je een leuke avond hebt. Dat je hier op de vrijdagavond niet bent of wel bent. Of in ieder geval een leuke manier hebt om hiervoor op te warmen. Maar dit zijn ze in ieder geval wel.
2: Ik ben er nog, ja. De tweede dag.
0: Hoe voel je je vandaag?
2: Nee, ik voel me goed. Ik moet wel zeggen, vanmiddag, ik kwam hier vol energie.
0: Ja.
2: Uiteindelijk ga je eten, toch? Dat is het moment dat je even gaat avondeten.
0: Ja.
2: Dan krijg je zo'n after dinner dip.
0: Sowieso.
2: En dat is op zo'n festivalterrein waar je gewoon niet lekker tot rust kan komen, is dat best even pittig.
0: Ja.
2: Maar ik zit er nu weer lekker in.
0: Ja. We hadden ook even de picnic corner ingestart hier. We zaten achter dat hipsterbord, verscholen. Eventjes gewoon een momentje voor onszelf.
2: Mm-hmm.
0: En dat deed ons goed.
2: Ja, en we zaten niet eens op stoelen, Nadine. We zaten op de grond.
0: Op de grond, houthakker. Hoe zeg je dat? Dat is niet houthakker.
2: Kleermaker zit.
0: Zaten we daar met onze bordjes van Courtyard lekker naar binnen geschoven.
2: Het was onwijs lekker eten, moet ik wel zeggen. Ze hebben er echt goed eten, dus echt een aanrader.
0: Hey, wat heb je vandaag gedaan verder?
2: Ja, we hebben wat video's gemaakt. Hadden we een rode loper liggen. Dus iedereen die er goed uitzag, iedereen die over de rode loper wilde gaan, die mocht er overheen gaan. Ja. Dus die video's komen morgen online. Wordt superleuk. Ik ben bij J-On geweest. De soundcheck van J-On. Maar ook eventjes het optreden live gezien. Was ook heel leuk. Ja, wat een ster is dat, hè?
0: Ja, dat is gewoon de magic van dit hele jaar. Ik bedoel, met Blue Wave. Met
2: zeker
0: alles wat daar achteraan nog vordert.
2: Maar jij hebt hem al vaker live gezien, toch?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het gemist. Ook omdat ik een beetje dacht, ja, ik heb J-On al zo vaak gezien het afgelopen jaar. Niet om arrogant te doen of zo. Maar dat ik wel dacht, ja, je hebt hier zoveel mooie artiesten. En we moeten hier ook het een en ander doen. Dus ik dacht, laat ik eventjes die skippen en hier gezellig aansluiten. En alvast een beetje de sfeer proeven voor wat dat betreft. Maar vanavond is wel gewoon echt een avond met veel sfeer, met veel mensen. Toch wel wat meer dan gisteren, hè? Nog.
2: Ja, het is ook een stuk drukker. Je merkt nu ook voor, want wij zitten natuurlijk echt bij de ingang van het terrein. En gisteren was het ook al wel druk, maar vandaag, ja, het loopt maar door, hè?
0: Ja, dit gaat zeker maar door. Er gaat nog een hele hoop leuks komen ook natuurlijk. De Jacksons vanavond. Toto, uiteraard. Jean-Paul.
2: Ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Ja,
0: dit wordt fantastisch. Dus ik hoop dat je er lekker bij blijft. Als je in de auto aan het luisteren bent, dan gaan we sowieso jou helemaal meetrekken in de sfeer. En als je nog een kaarsje kan scoren, dan moet je gewoon deze kant op komen. Dat is een beetje bottom line, volgens mij.
2: Ja, zeker. Ja, want gisteren waren er maar 2 stages open.
0: Ja.
2: En vandaag is die derde ook geopend, dus aan de beach. Ja, het is echt enorm mooi. Het is echt, ook al woon je hier, het voelt alsof je een soort van op een vakantiebestemming bent.
0: Ja.
2: Vind je niet?
0: Ja, nee, absoluut.
2: Het is goed geregeld, lekker eten, schone wc's.
0: Ja. Ik ben blij dat je dat er even in gooit.
2: Ik vind het wel heel belangrijk. Ja, toch, ik ben net even naar het toilet geweest, naar de Dixies. Normaal gesproken in Nederland ben je wel een bepaalde Dixie gewend. Nee, ik zeg je eerlijk, Nadine, deze waren echt keurig.
0: Nice. Ja, ik ben toevallig nog eventjes geweest voordat ik ging, omdat ik juist dacht, laat ik dat vermijden, maar dat is helemaal niet nodig. Als je nu thuis zit en je bent aan het ophouden, dat is niet nodig. Je kan gewoon gaan. Je komt lekker aansluiten hier op Curaçao Richie Jazz op de vrijdagavond. Nog mooie dingen in het verschiet. Wij blijven jou up-to-date houden. Met zometeen fijne muziek van Bernard Martin. En eerst Michel Camino. Sint Thomas.

0: van Ruben Blades tot Jean-Paul.
1: En van Toto tot J Balvin.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
1: Op Wolfijn FM en Paradise FM.

0: Evans, Marcellus, hier op Paradise en Dolfijn FM. Terwijl we hier op de zaterdag, vrijdagavond zo, goedenavond, zijn van Curaçao North Sea Jazz. Terwijl naast mij staat Gijs. Hoe gaat het met jou?
1: Het gaat enorm goed. Ja, lekker. Ik heb er nog steeds, tenminste nog steeds, heel veel zin in. Ik ben benieuwd hoe lang we het gaan volhouden vanavond, maar ja, gaat lekker.
0: Want gisteren Hitser hebben we gespeeld. Ja, hoe is daarop gereageerd? Wil ik
1: die eens, enorm leuk. We hebben natuurlijk al een paar leuke video's kunnen maken. Zoals je misschien al hebt gezien, zijn er inmiddels ook wel wat namen op het bord bijgekomen. Dus het gaat in principe wel lekker. Maar het kan altijd beter, hè? Het kan altijd beter.
0: Ga je het zo nog spelen?
1: Ja, dat ben ik wel van plan eigenlijk. Ja, ik heb sowieso natuurlijk vanaf 10 uur neem ik lekker de knop over. En hoop ik dat er iemand ook gezellig bij mij aansluit. Gaan we ook even lekker een paar spelletjes spelen.
0: Hoe zit het een beetje met je eigen muziekkennis? Ben je een beetje van de oldschool dingen?
1: Ja, het is een beetje gemengd. Ik ben natuurlijk niet... ik ben nog redelijk jong, hè? Dus ik hou wel enorm veel van ook de oudere muziek. Dus er zijn wel... ik heb wel wat kennis. Ja. Maar ik zie soms inderdaad wat plaatjes voorbij komen. En dan zie ik dan hier de collega's van de radio reageren op... Ah, ja, die ken ik. En dan denk ik... Maar over het algemeen redelijk goed.
0: Oké, dus het wordt steeds beter naarmate het weekend vordert.
1: Ja, tuurlijk. Vooral natuurlijk gericht op de Curaçao North Sea Jazz artiesten. Dat sowieso.
0: Is er specifiek iets wat je vanavond hebt gezien waarvan je denkt, dat was super nice?
1: Ja, sowieso. We hebben hier natuurlijk de rode loper gedaan net. Dat liep echt veel beter dan verwacht. Wat grappig was, precies op het moment dat wij hem uitrolden. Toen waren mensen natuurlijk aan het wisselen van de stage. Uh-huh. Ja, wat je zag is dat het werd bijna gewoon te druk. Dus op een gegeven moment hebben we de video maar gewoon aangezet en bleven de mensen achter elkaar over die rode loper heen lopen. Ja. Dus er is al iemand bezig om daar echt een hele leuke soort compilatie van te maken.
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk dat was wel echt super tof. Ook de reacties van de mensen daarop, dat was echt enorm gezellig.
0: En qua artiesten?
1: Nou ja, nou, eigenlijk nog niet echt. Ik ben heel slecht. Ik ben voornamelijk nog hier geweest, lekker druk. Ik heb wel al de soundcheck ook van J-On gezien. En ik ben natuurlijk zelf net even eens kijken.
0: Ja.
1: Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Ja. Die doet het zo ongelooflijk goed live. Maar verder, ja, ik hoorde net helaas dat dus de Celia al dicht was. Dus ik hoorde dat de Jacksons niet meer mogelijk was.
0: Nee joh.
1: Ja, het was gelijk al om... wat was het? Ze zouden pas om 9:30 beginnen. En ik hoorde net dat om 9:10 waren de konden mensen van die binnenkomen.
0: Het is gewoon al vol.
1: Ja, bizar hè?
0: Nee joh, ik dacht ook nog, ik kom nog wel even langs. Maar dat zit er niet meer in dan.
1: Ja, ik hoop misschien nog later op de avond.
0: Dat het een beetje uitloopt en dat we nog een klein...
1: Ja, dat zou wel heel lekker kunnen zijn.
0: Als we nog eventjes van het einde kunnen meepakken.
1: Net het einde kunnen zien. Ik hoop het.
0: Nou, we gaan het horen.
1: Ja.
0: Blijf spannend. Wij blijven hier in ieder geval jou verwerken met de fijne sferen van hier op het festival. Gijs, dank je wel. Wij horen je zo meteen alweer natuurlijk. Ja. We gaan nu lekker luisteren naar een classic van die hier is opgetreden. Shaggy.

0: Nederland. Curaçao North Sea Jazz. En Dolfijn FM en Paradise FM brengen het festival samen naar de radio.
1: Let me be your hero.

0: En dat deed hij zeker. Meer dan 10 jaar geleden. Op Curaçao door Jazz. En Ricky Iglesias hoorde je hier op Paradise. En Dolfijn FM met Hero. Ik hoop dat jij een hele fijne vrijdagavond hebt. Dat je hopelijk van Curaçao door Jazz aan het genieten bent. Maar als je dit hoort, dan waarschijnlijk niet. Iemand die dat wel doet, dat is ons eigen Jeremy. Hallo, welkom.
1: Hey Nadine, hallo. Ja, weet je, 's ochtends om 4:30 opstaan. En dan denk je eens in de middag, zal ik maar even gaan liggen? Zal ik niet naar North Sea Jazz gaan?
0: Uh-huh.
1: Ja, dat kan natuurlijk niet in, als je de mogelijkheid hebt. Dus dat doen we, daarom zijn we hier met z'n allen. We hebben ook besloten gewoon tot het einde blijven, tot het gaatje vandaag.
0: Ja, je gaat tot de laatste artiest podium verlaten, blijf jij hier.
1: Ja, zeker. En voor de mensen thuis, het is zo gezellig, vol en druk dat de Jacksons, daar kom je gewoon sowieso niet meer naar binnen.
0: Dat hoorde ik net. Het is gewoon helemaal vol.
1: Alles is vol. Dus we proberen dat een beetje van de zijlijn allemaal mee te krijgen. En dan proberen we hier op de radio dus ook wel verslag van te doen, de muziek te draaien. Ja, en we hebben net ook heel veel speciale remix bijvoorbeeld van de Jacksons gehoord bij Ferry Maat in de show.
0: Ja, dat was fantastisch.
1: Ook oude interviews met Michael nog. Ja, dat maak je mee op zo'n festival. Als je hier niet bent, ja, dan mis je dat.
0: Ja, dit is gewoon levende muziekgeschiedenis die hier voorbij loopt.
1: Precies, precies. Ja. Kijk, en er zijn zoveel grootheden de afgelopen jaren hier geweest. Je zou bijna wensen dat ze allemaal op één avond zouden staan. Nou, dat is hemels.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, de programmering is ieder jaar weer verrassend en veelzijdig.
0: En dat is ook het mooie. Ja. Want je kan altijd weer eventjes proeven van iets waar je misschien nog geen kaas van gegeten hebt. Ik was net eventjes bij Ruben en Blades.
1: Ja.
0: En ik sprak daar ook iemand, een vriend van mij, en die zei, ik kom hiervoor. En ik had geen idee wie dit was. En hij zei, ja, dit is een legend. Die staat gewoon in dezelfde lijn met Juan Luis Guerra.
1: Ja.
0: Dit is dezelfde level. En ik ben gekomen voor hem.
1: Mooi,
0: en daarom ontdek je nieuwe dingen die je misschien op de naam niet zou aandoen. Maar waar je op je achteraf denkt, dat was wel hartstikke leuk.
1: Ja, de opener gisteren ook, Alain Perez.
0: Ja.
1: Man, die man in zijn pak. Nou, hij is helemaal, hij is rug vol zweet.
0: Ja.
1: Maar wat een energie en nou, de piep. Hoe hij beweegt in zijn mond, in zijn taal, in zijn zang, in zijn bewegingen.
0: Ja.
1: Hij neemt die hele band mee, hij neemt het hele publiek mee. En ik had hem nog nooit live gezien.
0: Nee.
1: En dan zie je dat en denk je, met mijn mond open stond aan. Ik dacht, ja, dit is toch wel even next level. En dat is eigenlijk elke artiest die hier op Curaçao North Sea Jazz staat, die heeft dat in zich. Want je denkt van, wauw. En het ziet er zo makkelijk uit ook.
0: Ja.
1: En dat is het niet.
0: Natuurlijk niet.
1: En ik kan me totaal niet salsa dansen. En mijn meisje stond naast me en die probeerde mij vast te pakken. En dan ga je, maar je gaat wel automatisch op die muziek mee, op je eigen manier.
0: Ja, en dat wel.
1: En dat doet het hier, dat gebeurt. Dat
0: maar
1: gebeurt
0: dat is ook
1: echt
0: wel motivatie om dan niet die salsa danslessen er een beetje bij te gaan pakken, of wel?
1: Nou, dat dan weer niet.
0: Nee, dat dan niet?
1: Nee, ik lig toch liever zo op zondagochtend op het strand in plaats van een dansles, zeg ik heel eerlijk.
0: Oké, misschien volgend jaar. Vraag ik het je nog een keer.
1: Wie weet.
0: Jeremy, dankjewel.
2: I knew God was with me. I always used to pray. My prayer was I asked God to not to let the devil kill me out here while I was in the streets before I could get back. But I said, if you give me one more chance at life and music, I promise you, I'm gonna shout you out and I'm gonna testify and we're gonna have a little church up in there.

Je luistert naar de heerlijke, relaxte vibes van Arturo Sanoal hier op Paradise FM en Dolfijn FM. People. Terwijl een paar mensen teleurgesteld afdruipen na de Jacksons, want het is helaas vol. Ja, het is nog steeds vol. Mensen kunnen niet binnen meer komen. We hadden het ook natuurlijk eigenlijk niet anders verwacht dat er heel veel mensen op af zouden komen met zulke grote namen. En dat je dan in een kleine zaal zit, dan is dat soms een tegenvaller. Misschien dat het nog een beetje wat ruimte geeft later. Dat je op het laatste 5 minuutjes nog binnen kunt komen. Daar hoop ik stiekem een beetje zelf op. Dat heb je natuurlijk wel eens. Zeker met wat kleinere plekken. Dan kan het zomaar eens vol raken. Maar goed, je bent natuurlijk ook op een exclusieve gelegenheid hier op Curso North Sea Jazz. En dat kan je niet anders verwachten. Maar gelukkig komt er nog heel veel leuks aan. Toto gaan we nog zien. We gaan nog Champagne zien later vanavond. En eerst een kleine throwback. Want Usher was hier natuurlijk ook een keer.

0: Jij komt helemaal in de kerstsfeer al, hè?
1: Ja, ik vind dit zo lekker. Dit is toch fantastisch. Ja, maar het Curaçao Nootje Jazz heeft echt... heeft alles. Alle kanten van de muziek komt hier voorbij. Dit is zo relaxed. Jij, ik betrap je vanavond al een beetje erop. Je draait de wat rustige kant van het... van het event eigenlijk.
0: Ja.
1: Allemaal artiesten, platen die we hier al gehoord en gezien hebben live. Maar dit is toch, het is fantastisch.
0: En zoals Monty Alexander was natuurlijk hier net live van Curaçao Nootje Jazz. Wij waren hier druk bezig, dus we hebben het niet gehoord. We hopen nog ergens dat Vanessa misschien nog aansluit, want die wilde daar heel graag heen. En die zei, dat is magic, daar moet je bij zijn. Dus ja, dat hebben wij eens een beetje gemist. Maar het is 1 september en het schijnt dat dat het begin van het kerstseizoen is. Dus we mogen al gewoon wegzwijmelen met een beetje de kerstvibes eigenlijk.
1: Oké, maar ik zag zo meteen iets in de playlist staan. Volgens mij is dat geen zwijmelen meer. Maar dat is een leuke, dat vind ik echt geweldig. Ook sowieso de muziek, maar ook de diversiteit van de mens alleen al. Die sluit aan bij de muziek wat hier allemaal voorbij komt. Voorbij de studio van Dolfijn FM en van Paradise FM is... Ja, het is zo mooi om te zien hoe de mensen hier niet alleen paraderen, maar genieten van de muziek, van de aanwezigheid, van de blikken die ze krijgen. Sommigen blozen. Ja, het is voor mij het volmaakte plaatje vanavond. Nadine?
0: Ja, het is ook een beetje een plaatje, maar ik zie jou hier in een zwart shirtje staan.
1: Nee, donkergroen.
0: Oh, donkergroen. Ja. Ik wou zeggen, is er over nagedacht, over de outfit?
1: Ja, dat klopt. Maar ik ben echt zo'n ijdele metroman. We hebben een groen bandje gekregen vandaag.
0: Ja?
1: Ik denk, ja, dan heb ik ook groene schoenen aan.
0: Kijk eens. Netjes.
1: Ja, ik ben in balans vandaag. Dat is niet alleen met voeding en met drank, maar ook... Waar gaat het over? Ga naar de muziek, joh. Daar luisteren de mensen voor.
0: Dat is waar. Want ook als jij in de auto zit, dan wil je natuurlijk een beetje een graantje meepikken. En nu niet Daddy Yankee op het festival. Maar we gaan nog een beetje teruggrijpen op de periode dat hij hier wel stond. Je hoort hem nu hier op Paradise en Dolfijn FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van MoveSion. Kaarten kosten 25 gulden in de voorverkoop en 35 gulden aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatii en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: vanavond lekker in onze eigen uitzending. En ik zie hier al gezellig een collega van mij zitten die lekker is aangesloten. Maar die zie ik heel vrolijk neeknikken. Ga je de uitzending in, ja of nee?
1: Oké, heel even.
0: Nou, wat gezellig. Ja, het hoeft niet, hè? Niks is verplicht.
1: Nee, ik kom net van de Jacksons af, dus ik ben nog een beetje overweldigd.
0: Ja, jij wel.
1: Ja,
0: ja, het want echt, het is echt een. Het is een behoorlijk drama gaande, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoor niet altijd goede verhalen, helaas. Want ik hoorde ook dat andere collega's van ons, nou tenminste andere collega's, andere vrienden van mij, die zijn gewoon niet binnengekomen.
1: Klopt, maar volgens mij was een half uur van tevoren was het al.
0: Half uur van tevoren al?
1: Ja, want toen zeiden mensen, erg. We kunnen niet meer naar binnen. Maar ik mocht toch nog heel even kijken. Een kwartiertje.
0: Ja, goed. Ja, dat is wel het voordeel van op zo'n festival werken. Hè. Kijk, wij kunnen ons overal altijd binnenlullen. Dat scheelt. Maar goed, ja, dan denk ik dat het misschien maar goed is om dan voor de mensen die er niet bij waren, dan is deze toch echt voor jullie. Dit is ABC van de Jacksons.

dit blijft toch ook enorm lekker. ABC van de Jacksons. Ja, ik hoopte helaas dat er wat meer mensen naar binnen komen. Maar dat is helaas niet het geval. Goed, dan hebben we natuurlijk ook nog een andere artiest voor jullie klaarstaan die op dit moment letterlijk as we speak aan het optreden is. En het grappige is, voor als je dat niet wist, BJ Morton is namelijk echt, voor ons misschien niet een bekende naam, maar in Amerika zeker. Het is namelijk de achtergrondpianist en achtergrondzanger voor Maroon 5. Nou, zo leer je nog eens wat. Dus daar moeten wij uiteraard nog maar eens wat van gaan draaien.

0: My style, bad bad, getting lit. Love you vibe,
1: yeah.
0: We the best,
1: boy.
0: Give me the light,
1: yeah.
0: And we turn it up every time,
1: every day.
0: And we bust it up, watch it,
1: watch it.
0: Ha!
2: Kiba, how you bad, so?
3: Ja, Kiba, how you bad, so? Dat blijft toch ook een ongelooflijk lekker plaatje. En die hoop ik toch eigenlijk zelf ook nog een keertje live.

niet zo snel zou verwachten, maar toch ongelooflijk goed zou zijn. En dan hebben we het natuurlijk over een oud artiest die hier heeft gestaan. En dit is Alo Black. Ja, en ik weet niet, kijk, dat is natuurlijk niet extreem dansbaar. Maar als we het hebben over lekker swingen op zo'n avond, ja, dan is dit wel het goede plaatje ervoor. Dit is I Need a Dollar.

En ik ben toch wel van mening dat er toch nu even lekker iets meer energie in mag komen. En het mooie was, dat gaan wij lekker doen met iemand die ook zelf enorm veel energie uitstraalt. Die was namelijk bij ons, en dan heb ik natuurlijk over bij ons, hè, bij Dolfijn, in de studio. En dan heb ik het over Avro Wintitres. Ja, wat is dat echt een echt ontzettend sympathieke en leuke gozer. Echt, ik heb zulke leuke gesprekken met hem gehad. Het grappige is, zijn Engels is nog redelijk gebrekkig, maar desalniettemin is het echt een enorm leuk guy. Je kon hem op de, moet ik het goed zeggen, dinsdagavond kon je hem al zien in Cura Hollanda. En morgenavond staat hij hier. En het mooie is, dit nummer is echt het, hij heeft zelf aangegeven. Dit is het nummer wat hem beschrijft. Dit is Soy Avro Wintitres.

0: Mamacita van de Black Eyed Peas. Ja, en dan heb ik als volgende een plaatje staan. En ik moet eerlijk zeggen, dit is alweer een tijdje geleden. Lang geleden voordat ik al naar Curaçao toe kwam. En ja, ik zie hier wat voor me zitten. Misschien was... was jij er al bij? Hoe lang geleden ben jij naar Curaçao? Ik heb hier tegenover mij zitten Jeremy van Paradise. Ja, je wordt even in de diepe gegooid. Hoe lang geleden was jij al hier op Curaçao?
1: Nou, dat is een jaar of 5, 6 geleden. Ik echt hier vast kwam wonen. Ik keer of 6, 7, 8 per jaar op en neer. En ja, nu ook voor vast. En ja, je raakt verliefd natuurlijk. Niet alleen op Curaçao, Noise with Jazz, het evenement. Maar ook
0: Curaçao algeheel. Ik wou net zeggen, Curaçao in het algeheel. Ja. Dat trekt natuurlijk enorm veel mensen hier naartoe. Nee, want ik was net aan het opzoeken. En ik heb hierna een artiest staan. En die heeft hier dus... Ik zag het voorbij komen. Want ik heb natuurlijk hier de bak voor me. Met allemaal artiesten die hier allemaal hebben gestaan. Ja. En ik was echt een soort van verbaasd. Ik zie een paar artiesten voorbij komen. Waarvan ik echt denk, hebben die hier staan?
1: Stone, Prince.
0: Ja, echt bizarre namen inderdaad. Maar ook eentje die mij positief verrast. Maar ja, dat was, toen was ik zelf 16. Dat is al, zoals ik al zei, een tijdje geleden. We hebben het namelijk over CeeLo Green. Ja, en echt, hoe moet dat live wel niet geweest zijn?
1: Dat is die gast van Fuck You, toch?
0: Ja, precies dat. Maar die heeft zo'n ongelooflijk goede stem. Wat grappig is ook, het maakt niet uit wat voor nummer van jij hoort. Het is altijd, je herkent het echt binnen een milliseconde. En het mooie was, ik ben het nummer ook een keer online op social media tegengekomen.
1: Ja.
0: En ik hoorde het en ik dacht, dit, precies wat jij net had. Ja, dat is toch die guy van Fuck You. En dat klopt helemaal. Maar ja, ik weet niet of je het nummer gaat kennen, maar dit is toch zo.
1: Is dit een onbekendere van hem die hij hier heeft gedaan op Noise with Jazz?
0: Ik weet niet of hij hem hier heeft gedaan. Okay. Ik weet van dat het... Dit is een nummer van hem. Ik weet niet of hij hem hier live heeft gespeeld. Zo ja, ga ik daar echt beelden van opzoeken, want dat wil ik zien. Want ik heb het namelijk over Bright Lights, Bigger City.

voordat ik dit nummer heb gehoord. Dit was natuurlijk Africa van Toto. Ja, en dan hebben we een leuk feitje weer voor jullie klaarstaan. Want ik heb hierna een track staan van een artiest die is werelds groot. Maar mooi is, we hebben namelijk gisteren een artiest gehad en die heeft in die plaat enorm veel betekend. En dat wisten jullie eigenlijk niet, denk ik. We hebben namelijk gisteren op het programma en ik ben erbij geweest. Echt enorm vet. Branford Marsalis, en dat is echt een saxofonist waar je u tegen zegt. En ja, mocht die naam je nou niks zeggen, dan gaat dat je bij deze wel doen. Hij heeft namelijk een van de werelds beste saxofoon solo's gemaakt ooit. En die zit namelijk in deze Englishman in New York.

je hoorde I Wanna Thank You van Angie Stone en Snoop Dogg. Ja, vorig jaar waren er vrienden van mij bij en ik heb video's gezien en dat was echt, ik ben zo ongelooflijk jaloers. Maar goed, hè, we gaan niet meer over het verleden praten, want dat is, zoals ik al zei, het verleden. Er staat ook genoeg leuks klaar voor jullie hier in deze playlist. En ja, zoals ik net al zei, ik zat een beetje door de lijsten heen te kijken en ik kom daar opeens een track tegen. En sorry voor al mijn collega's die hier in de studio zitten, maar dit is toch een track die ik gewoon even op dit moment heel graag wil horen.

Chris Brown. Ja, en we gaan hier natuurlijk op het Curaçao Noordse lekker. Oh, Curaçao Noordse Jazz lekker verder. En ja, eigenlijk wil ik hem afsluiten met een plaatje van Sean Paul. Want ja, hè, die gaan we zo meteen wel zien hier op het podium. Maar goed, die heb ik net al gedraaid. Dus ik zag iets anders staan, wat ook een ongelooflijk lekker plaatje is op deze late avond. Ik wens je dan nog een hele fijne avond. En ja, morgen hoor je me weer. Voor nu nog even een prettige avond. En tot snel.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van MoveSion. Kaarten kosten 25 gulden in de voorverkoop en 35 gulden aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatii en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

Paradise FM en Dolfijn FM. Is lekker op je vrijdagavond. En dat is een bijzondere vrijdagavond. Die wij hier lekker verzorgen vanaf het festivalterrein bij het World Trade Center. Ik ben Jeremy. Gijs die is even zijn ronde lopen. Er moet gebeuren, controleren of iedereen nog naar zijn zin heeft. En zo gaan we hier lekker door met eigenlijk die fijne muziek van al die artiesten die hier ooit hebben opgetreden. Nou, je merkt het een klein beetje aan de stem. Die laat soms een beetje te wensen over. Ik kan er ook mee te maken hebben dat het best lange dagen zijn hier. Maar we doen alles met liefde en plezier om voor jou het hier te verslaan. De teams van Dolfijn FM en Paradise hebben de krachten gebundeld. En we draaien de muziek van de artiesten die hier optreden. Maar soms, heel soms, zijn er ook perfecte samenwerkingen uitgekomen. Hele grote hits die je eigenlijk niet zou verwachten. Zo heeft een John Legend een hele mooie samenwerking met DJ Chesto gemaakt. Maar er zijn meer Nederlandse house-dj's die dat gedaan hebben. Zo ook een Martin Garrix bijvoorbeeld. Die vond Usher in één keer in de studio en die zei... Hé, gast, zullen wij samen eens even muziek gaan maken? En dit is...

beste man samengewerkt. Wat een muzikaliteit zit daar in. En waar dat dan in één keer zo vandaan komt, dat schudden ze zo uit hun mouw. Paradise FM, Dolfijn FM op de vrijdagavond. Hoor je dat zo op de achtergrond? Ja, de mensen die voorbij lopen naar het volgende concert. Want die gaan lekker door en wij draaien de muziek die je hoort van de artiesten die dit jaar optreden. De grote hits komen voorbij. Onbekende, rustige platen waarvan je denkt van, oh, die heb ik lang niet gehoord. Maar ik ken hem wel ergens van. Die komen allemaal van die oldtime artiesten af, zoals deze Lionel Richie. Maar ja, deze zing je gewoon natuurlijk mee. Dancing on the Ceiling.

0: Dit lekker lange weekend heeft Curaçao maar één soundtrack. Curaçao North Sea Jazz. Met Dolfijn FM en Paradise FM.
1: Hey.

0: Despacito.
1: Je zult maar zo'n vriend hebben die niks anders kan dan wanneer hij Despacito hoort dan dansen. Ja, dat is eigenlijk niet anders dan wat de mensen hier doen op Curaçao. North Sea Jazz 2026 met Louis Fonsi, Level 42. Al die fijne artiesten die hier bij dit fantastische festival horen komen voorbij op de radio. Het is 11:45, we maken ons op hier op locatie voor Jean-Paul. Die heeft, denk ik, misschien wel iedereen hier 12.000 man richting de stage. Iedereen loopt daar naartoe en wij vermaken hier op 103.1 en 97.3 bij Dolphin and Paradise. Met die fijne muziek die bij het concert hier hoort, hè, bij North Sea Jazz. Pitbull en Henrique, I Like It. En Prince hoor je zo meteen ook nog een keer. 1999.

Toto, Ruben Blades, The Jacksons, Sean Paul, J Balvin. Curaçao North Sea Jazz 2026 mag je niet missen. Dolfijn FM en Paradise FM zijn erbij.

fijn. Op je vrijdagavond met Prince en 1999. Curaçao North Sea Jazz loopt door. We gaan richting Jean-Paul. Met ja. En Marcel en Joris. En heel veel muziek. Want daar trakteren we op hier bij Paradise. En Dolfijn op 793 en 103.1. Ik zwaai af. Ik probeer morgenochtend weer mijn stem terug te vinden. En Curaçao North Sea Jazz gaat er in de late uurtjes door. En we brengen het bij je thuis.

0: Bruno Mars en 24K Magic. Goedenavond. Nou, goedenacht mag ik inmiddels wel zeggen, want het is laat in de avond van het Curious Noche Jazz Festival. Het is inmiddels zaterdag, mogen we het noemen. Maar Marcel, ik weet niet onder welke schuif je zit. Hallo? Nee?
1: Maar niet. Ja, nu wel. Ik ben er.
0: Hey, dat was een mooie avond vanavond.
1: Het was een hele drukke avond.
0: Ja, er was van alles te beleven.
1: Zo, maar hoe het geregeld was, echt zo druk, gewoon de traffic, alles.
0: Ja, het was goed, hè? Ben je ergens geweest kijken? Heb je leuke artiesten gezien?
1: Ik ben bij J-On geweest, bij Toto geweest. Ik wilde naar de Jacksons.
0: Ja, dat staat vol, hè?
1: Nee, dat was vol. Helaas.
0: Ja, ik kan niet alles hebben, maar het was in ieder geval toch een hele gezellige avond. Mensen lopen inmiddels van het hoofdpodium, Sam Cooke podium, naar Toto klaar is, naar beneden. Sir Duke, daar staat Jean-Paul, dat kunnen we hier horen. Het gaat echt snoeihard, maar zij is van harte gegund. Ik hoop dat ze een heel lekker feestje ervan maken. Dit is een man die zeker is geweest op een Curious Noche Jazz. Een aantal jaar geleden de opener. Rennende mensen hebben we meegemaakt hier langs de studio. Juan Luis Guerra.

0: normaal, zap je tussen 97.3 en 103.1.
1: Maar voor een festival als dit maken we graag een uitzondering.
0: Dolfijn FM
1: en Paradise FM.
0: Samen vanaf Curaçao, North Sea Jazz 2026.

0: Yes. Van Ruben Blades tot Sean Paul.
1: En van Toto tot J Balvin.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
1: Op Wolfijn FM en Paradise FM.

0: Van de eerste noot tot de laatste toegift.
1: Dolfijn FM en Paradise FM zijn samen op Curaçao North Sea Jazz 2026.

keer in de zoveel tijd gebeurt er iets waardoor heel Curaçao hetzelfde gesprek voert. Naar dezelfde artiest uitkijkt. En dezelfde muziek voelt. Dit is zo'n weekend. Curaçao North Sea Jazz 2026. Dolfijn FM en Paradise FM.

0: Martens, J Balvin, Sean Paul, Toto. En dat allemaal gewoon hier op Curaçao.
1: North Sea Jazz 2026. Met Dolphin FM en Paradise FM.

de lichten gaan aan in Pescadera. De eerste noten klinken over het festivalterrein. En wij beleven het samen met jou. Met jou. Dolfijn FM en Paradise FM. Dolfijn FM en Paradise FM.

s'avonds de muziek. En tussendoor alles wat er gebeurt op en rond het festival. Dolfijn FM en Paradise FM. Samen vanaf Curaçao, North Sea Jazz.

0: Esmee Gaijmans met het nieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polar Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. xAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond Overasselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yeah.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. xAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Hey, ouders. Willen jullie echt iets vets gaan doen met de kids? Nou, dan moet je snel je kaartjes gaan halen voor Wintertuin Curaçao Kids Festival. Het grootste kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensen Scaminada van de Twil Zeelandia of online op

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Mexicaans genieten.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen.

0: Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond Overasselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio naar.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.

0: trips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de

jouw betrouwbare autopartner. Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West.

0: Swinging Bridge.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Arie Winterswijk met het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog opdracht gegeven de aanvallen op Kiev rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie te staken. Het bestand gaat om middernacht in en duurt 3 dagen. Steve Witkoff en Jared Kushner spreken zondag in Kiev met president Volodymyr Zelensky over een einde aan de oorlog. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag waarschuwt dat de toenemende druk op het internationaal strafhof ons allemaal zorgen moet baren. Het hof staat onder druk door zware Amerikaanse sancties. Van Zanen riep zaterdagmiddag op de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare in de as gelegd. Dat staat gelijk aan ongeveer 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur bij Puy-Laurent met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Italiaanse shared dining. Tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De bitcoin is na een sterk Amerikaans banenrapport weer minder dan $80.000 waard. De sterke groei van de werkgelegenheid in augustus versterkt de verwachting dat de Federal Reserve later deze maand de rente verhoogt. Ook goud is gedaald tot minder dan $4.500 per troy ounce. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag waarschuwt dat de druk op het internationaal strafhof ons allemaal zorgen moet baren. Hij zei dat tijdens het Embassy Festival, waar hij ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen toesprak. De Verenigde Staten waren niet aanwezig. De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog opdracht gegeven de aanvallen op Kiev rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie te staken. Het bestand gaat om middernacht in en duurt 3 dagen. Steve Witkoff en Jared Kushner spreken zondag in Kiev met president Volodymyr Zelensky over een einde aan de oorlog. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare in de as gelegd. Dat staat gelijk aan ongeveer 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur bij Puy-Laurence met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Check. Ticket. Check. Reisverzekering. Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemde hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen.

0: Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Zo'n 300 mensen woonden in Belgrado de herdenkingsdienst bij voor de overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij stierf in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven. Duizenden mensen worden verwacht. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch

333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerpunt.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimonbv.com. Koimon, everything you need to succeed.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.

0: reserveurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanval in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Zo'n 300 mensen woonden in Belgrado de herdenkingsdienst bij voor de overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij stierf in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven. Duizenden mensen worden verwacht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

Winterswijk met het nieuws. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com.

0: Duivel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Nadine Roos.
1: We werken toe naar de laatste dag van Curaçao Nortje Jazz vandaag met Maroon 5.

0: Live for Die bij Paradise. Een payphone.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Het is Weekend Vibes, live vanuit de reguliere studio eventjes. Dat is wel erg comfortabel, kan ik je vertellen, want het wordt heel warm. Ook 's avonds, dat je denkt dat het een beetje is afgekoeld. Het is hartstikke gezellig, maar het is ook een beetje heet in de studio. Dus het is fijn om eventjes bij te komen. Gewoon hier met de airco volle bak aan. En dan straks natuurlijk weer richting het Curaçao Noordzee Jazz trein. Waar wat mooie highlights waren gisteren. De Jacksons was helemaal vol. Ja, het is natuurlijk een van de headliners. Een van de artiesten waar mensen echt voor komen. En dat is te zien geweest, want het was helemaal vol. Er kon niemand meer bij op een gegeven moment. Gelukkig was Marissa nog wel op tijd binnen. En die zei, dat is toch wel heel bijzonder om daarbij te kunnen zijn. Verder ook nog opvallende performances van onder andere Gent de Zona. Die zomaar bij Jean Paul ook op het podium werden gezet. Wat een spectaculaire optreden gaf. Volgens mij weer een hele mooie avond geweest. En we gaan nog één laatste avond doen. Daar werken we natuurlijk langzaam naartoe. De derde avond van Curaçao Noordzee Jazz. Tune zo meteen weer in vanaf 4 uur live vanaf het festivalterrein. Met Dolfijnen Wem samen. Dus gezellig als je daar ook weer bij bent. Of fysiek op het terrein. Of op 103.1 Wem of 97.

0: Op de stage gisteren. Champaal en Gent in de Zona. Bailando hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: De aanvraag van Ricardo die was er gisteravond bij. En zei, ja, dit was toch wel het optreden gisteravond. Toen zij ook nog eens op de stage verschenen, was het feest gewoon compleet. En dat hebben we weer even herbeleefd op de zaterdagmiddag. En gezellig dat je erbij bent. Dit is in Weekend Vibes. Met zometeen ook Weekend Waves. Want Mick die schuift weer gezellig aan vanuit de Sea Shack. Is hierheen gereisd. En komt jou weer alles vertellen over de watersport. En wat je daarbij nodig hebt. En waar je moet zijn. De leukste Secret Island Finds neemt hij ook door straks. Inner Circle is onderweg. En eerst Madonna. Dit is Like a Virgin.

je vooral niet doen. Een beetje rustig aan is wel gewenst deze hete dagen. Ook de komende tijd staan er nog temperaturen van 33 graden, maar lief voorspeld. Dus hou het hoofd koel, smeer je goed in. En probeer ook niet te vroeg naar het festivalterrein te gaan. Dat zijn alleen maar adviezen om je op te nemen, denk ik. Of juist wel, maar zorg dat je dan in ieder geval genoeg water drinkt. Zo meteen over water gesproken. Weekend Waves met Mick van de Sea Shack. Hanson komt eraan en De La Soul na James Morrison.

vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio.

0: By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Nadine Roos.

0: Hanson hoorde je bij Paradise. En bop.
1: Weekend Waves at the Sea Shack.
0: Elke zaterdag duiken wij letterlijk de zee in met Mick van de Sea Shack. Want we gaan natuurlijk kijken wat de leukste dingen zijn om te doen wat betreft watersport. Mick, welkom.
2: Hi, hi. Leuk dat ik er weer mag zijn.
0: Ja, nou, leuk dat je er bent. Ook na gisteravond gewoon weer uit de veren gekomen.
2: Fris en fruitig, al heel vroeg op pad.
0: Ja?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wat heb je al achter de rug?
2: Nee, ik ben net bij de kapper geweest.
0: Oké, okay.
2: Ja,
0: maar helemaal fresh voor, ja, dus voor dag drie.
2: Exact, ja. Ja. Ik dacht, ik ga in dag één, dag twee, denk ze, oh, dat ziet er slecht uit. En dan dag drie, heb ik geknipt en gescoren.
0: Kijk eens aan. En ook nog met een mooie boodschap, want morgen is de ultieme uitrustdag. Hè? We gaan niet hele actieve dingen doen.
2: Nee, we komen natuurlijk Weekend Waves, hebben we normaal over watersports.
0: Ja.
2: Ja, ik denk na North Sea Jazz dat sports... Ja, om 8 uur op een sub. Ik heb wel wat beters morgenochtend.
0: Precies, precies.
2: Dus we gaan het eigenlijk hebben over de after North Sea Jazz vibes.
0: Mm-hmm.
2: Die je op het strand kan hebben.
0: En wat hebben we daarbij nodig?
2: Ja, daar hebben we van alles bij nodig. Maar ik heb één item uitgezocht dat ik dacht, nou, dit is wat je mee moet nemen.
0: Mm-hmm.
2: En die kun je vandaag nog halen.
0: Kijk.
2: Dat is een coolbox.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan met een Bluetooth speaker erin.
0: Hey.
2: Dus dan heb je en koude drankjes bij je. De muziekjes.
0: Coole muziek.
2: Coole muziek. Letterlijk wat je dit weekend hebt gehoord, kun je terugluisteren en het herbeleven.
0: Kijk.
2: Dus ik zou zeggen, in de ochtend pak eerst een lekkere koffie. Daarna ga je met de coolbox naar het strand. Dan heb je koude drankjes, coole muziek en ga je chillen.
0: Ja, en de koffie kan je dan morgen natuurlijk niet bij jullie halen.
2: Nee.
0: Maar dat kun je normaal gesproken wel. Dat is ook wel leuk om eventjes te noemen, hè?
2: Ja, de Sea Shack heeft ook een koffiebar. En daar hebben we zowel warme als koude koffies. En ook matcha.
0: Kijk, ja. Daar komen ook veel mensen voor.
2: Klopt.
0: En hele bijzondere koffies ook allemaal, hè? Maar, speciale...
2: Ja. Shark Bite koffie is mijn favoriet.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is,
0: Komt het zien, komt het proeven. Is er nog een speciale Secret Island find? Of doen we dit op alle stranden gewoon?
2: Nou,
0: morgen?
2: Dat is dus het ding. Morgen gaan we alle regels gebroken. Het is geen watersport. Dus ja, we gaan vertellen dat je gewoon naar welk strand gaat gaan.
0: Ja, ja. Lijkt me een hele goeie. Is er voor deze maand nog een special deal?
2: Ja, ja, daarom ben ik hier om die aan te kondigen. We hebben deze maand 10% korting op alle koelers. Dus de koeler met de coole muziek,
0: mm-hmm,
2: is daar ook inclusief.
0: Kijk, dat zijn mooie discounts. Gaat het zien, ook vandaag dus nog in de Sea Shack kun je die discount binnenhalen. En dan ben je nog net op tijd om weer richting het festivalterrein te gaan.
2: Exact, wel op tijd.
0: Wel op tijd. Mick, dankjewel dat je er was.
2: Dankjewel voor het uitnodigen.

Danny California, de Red Hot Chili Peppers hoorde je bij Paradise. De aanvraag van mijn broer, die zit gezellig met mijn ouders vanuit Nederland te luisteren. Dus dat is altijd superleuk. Ik heb eigenlijk een soort groot fanteam thuis zitten. En ja, die geven dan ook hun weekend vibes door. Want dat is een beetje waar het programma over gaat. Wat zijn jouw vibes? Wat wil je daarbij horen? Heb je ook een request? Dan stuur je dat door via 6751031. Zometeen Cool and the Gang. En eerst Alicia Keys.

Gang, hoor je Get Down On It op jouw zaterdagmiddag. Zometeen verder met Curaçao Nortje Jazz. Live vanaf 4 uur zijn we weer op het terrein. Maar in de tussentijd heb ik bijzonder nieuws. Want je zou denken dat de ijskappen smelten door klimaatverandering. Maar er is een nog veel groter effect op de Mount Everest. Wat daar aan de hand is, dat hoor je zo meteen. In de tractualiteit mag je vast bedenken welk liedje past bij dat akkefietje. Cyndi Lauper hoor je zo. En eerst is het Usher.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Zo'n 300 mensen woonden in Belgrado de herdenkingsdienst bij voor de overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij stierf in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven. Duizenden mensen worden verwacht. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Cool Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugal machtig, wat heerlijk.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Kleur en geluid zijn de twee dingen die herinneringen kraakhelder kunnen blijven behouden. Ik weet het nog, de zomer van 2013. Met de Crystal Fighters in de Grolstent op Lowlands. Een warme dag. En zij trokken het strand met Plage eigenlijk een beetje naar voren. En dat zie ik dan nog zo voor me. Bizar.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En dit beeld wil je juist snel weer vergeten, denk ik. Want we denken allemaal dat klimaatverandering zorgt voor het smelten van de ijskappen. Maar plassende bergbeklimmers zijn een veel groter probleem. Op de Mount Everest wordt dagelijks ongeveer 6000 urine rechtstreeks op de gletsjer geloosd. Omdat de urine ongeveer 37 graden is, uiteraard, zoals je lichaam ook. Draagt dit bij aan het smelten van de gletsjer daar. Onderzoekers schatten dat hierdoor jaarlijks meer dan 150 ton ijs en sneeuw smelt. Het probleem wordt ook nog eens groter, doordat duizenden beklimmers en medewerkers ieder jaar het basiskamp bezoeken. En dat is ook nog een groeiend aantal. Ze proberen het beperkt te houden. Maar de urine laten ze rijkelijk vloeien. Sinds 2024 moeten bergbeklimmers hun ontlasting meenemen in zakjes. Maar voor urine geldt die regel ook nog niet. Oh, ik vind dit wel zo onsmakelijk verhaal. Hoe langer je doet over die bergbeklimming, hoe meer lading ontlasting jij dus meedraagt. En ik vermoed, gezien dit onderzoek nu net naar buiten is gekomen, dat het binnenkort ook nog zwaarder wordt. Want dan moet je je urine ook nog eens in tankjes op je rug mee gaan dragen. Wat een verschrikkelijk onsmakelijk verhaal is dit. Maar welk liedje past bij dat akkefietje? Waar moet jij aan denken over deze smeltende gletsjers? Stuur het door in een appje naar 675-1031.

0: Jane Marlin hier op Paradise FM, sitting down here.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: De urine op de Mount Everest vormt een groter probleem nu de ijskappen daar echt substantieel van smelten. Dat is onderzoek dat net naar buiten is gekomen. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Reinier die dacht aan een mooie van Snoop Dogg. Drop it like it's hot.
2: Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot.
0: Want ja, die 37 graden urine van de bergbeklimmers zorgt ervoor dat het behoorlijk warm wordt. En dat ja, is een steeds groter probleem nu er ook steeds meer bergbeklimmers zijn. Darren heeft ook een suggestie gedaan. Een heel mooi rustig liedje van Hozier. To someone from a warm climate.

wil je gewoon graag horen. Optie 1, Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot. Optie 2, Hozier, Do Someone From A Warm Climate. Of ga je toch liever voor Coldplay en Yellow? Dat stuur je door in een appje naar 675-1031.

Can't Get Enough, Soul Searcher, hoorde je bij Paradise. Met de uitslag van de track van die tijd nu. We hebben weer een tie bereikt, oftewel gelijkspel. Er zijn niet genoeg stemmen binnengekomen voor het nummer van Hozier. Maar dat betekent wel dat we allebei de andere twee nummers gaan spelen. Want de bergbeklimmers die de Mount Everest beklimmen, laten vooral heel veel urine achter. Dat zorgt voor het smelten van de ijskappen. En misschien ook voor een licht kleurtje die daaraan wordt gegeven. Zometeen hoor je Snoop Dogg en Drop It Like It's Hot. Maar eerst gaan we naar Coldplay.

Coldplay en Yellow. Met betrekking tot de bergbeklimmers die hun urine rijkelijk laten vloeien en daarmee het smelten van de gletsjers veroorzaken op de Mount Everest. Daar is nog een ander nummer voorbij gekomen. Snoop Dogg is namelijk ook de winnaar. Drop It Like It's Hot komt er ook zo meteen aan. En die hebben we natuurlijk vorig jaar kunnen zien op ons.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

natuurlijk de dame naar wie de stage is vernoemd. Celia Cruz hoorde je op Paradise FM. En Oye Como Va, waar onder andere de Jacksons gisteren in te zien waren. En natuurlijk ook de dame zelf in 2000. Toen trad ze op Curaçao Nortje Jazz. En daarvoor hoorde je Snoop Dogg, die vorig jaar nog optrad met Drop It Like It's Hot. En vanavond staan er weer spectaculaire artiesten op het programma. Over een paar uur gaan we natuurlijk weer live vanaf het festivalterrein. Dus blijf ingetuned hier op 103.1 FM. En straks dus ook weer op 97.3. Want dan zijn we weer gezamenlijk met Dolfijn FM te horen met Curaçao Nortje Jazz Radio. In de Cilia vanavond weer leuke optredens. Onder andere Al Di Meola Ensemble. En Bramford Marsalis en Diane Reeves zijn daar te horen. Maar in de Sam Cooke staat John Bantiste. En later ook J Balvin. En we hebben nog Afro 23, Stephen Marley en ook Kassaaf die voorbij komen. Dus genoeg nog om mee te maken op Curaçao Nortje Jazz. En als je dat niet meemaakt, dan luister je gewoon dus gezellig mee hier op Paradise.

met Bobby Brown gaan we langzaam richting de klok van 2 uur. En daarmee ook langzaam richting de laatste dag van Curaçao North Sea Jazz. Vanaf 4 uur is onder andere Vanessa weer live vanaf het festivalterrein. Met nog een hele mooie line-up vandaag. Dus ik hoop dat jij erbij bent. Of hier op de radio. Of dat je gezellig even bij de studio langskomt. Ongeveer de tweede links, om het zo maar te zeggen, als je terrein opkomt. Mark Ronson is onderweg hier op je radio. Glam Frey komt eraan met The Heat Is On. Keen ga je nog horen. En eerst Eurythmics. Dit is Would I Lie To You. Tot zo. Ajo.

0: zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten.

Om zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Zo'n 300 mensen woonden in Belgrado de herdenkingsdienst bij voor de overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij stierf in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven. Duizenden mensen worden verwacht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM

van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond 7 uur voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30.

0: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian.

0: Lex Jansen met het nieuws. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. De natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Zo'n 300 mensen woonden in Belgrado de herdenkingsdienst bij voor de overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij stierf in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven. Duizenden mensen worden verwacht. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Scoutfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

Club. Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polar Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. xAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, con tour de France. Start bo dia, con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboreer un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa

0: 25. Di brinda cu vino Boss, Sauvignon Blanc, vino Noir, of Rosé. Dos botter pa 44,93. Viva la France!
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuracao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: ik ken dit hele nummer niet. En weet je, dit was Steven Marley. En Steven Marley is natuurlijk een van de zoons van Bob Marley. En staat ook vanavond hier op het Curaçao North Sea Jazz Festival. En dit is toch echt wel het festival waar je, nou ja, iconen gaat bekijken, waar je ontzettend naar hebt uitgekeken en die je misschien nog nooit in je leven hebt gezien. En ook nieuwe artiesten gaat ontdekken, tenminste. Nieuwe artiesten, ze zijn niet nieuw, maar in ieder geval artiesten waarvan je nog niet wist dat je ze super vet vond. We gaan vandaag weer vanaf het festivalterrein de hele dag tot diep in de nacht verslag doen. Ik mag met Marcel samen van Dolfijn FM het spits afbijten. Oh ja, jij had een andere microfoon gekregen van mij. Ik zei nog, neem die andere microfoon.
1: Hoor je me nu?
0: Ik hoor je. Ja, we moeten een beetje checken met die microfoons, want het valt nu nog mee met de bijgeluiden. Maar dat wordt natuurlijk straks steeds extremer. Dus we zullen daarin een beetje moeten schakelen. Dat komt zeker goed. Hey, hoe is jouw vrijdag verlopen? Hoe heb jij het gisteren ervaren?
1: Het was druk.
0: Ja, hè?
1: Maar een goede sfeer.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Zeker. Ja.
1: Pas alleen, ik dacht, ik ga een half van tevoren ga je naar de Jacksons toe. Dan ben ik nog wel op tijd. Ik kwam er droog uit.
0: Oh, ik vind het zo lullig voor je. En ik heb dat van zoveel mensen gehoord.
1: Er stond denk ik wel een paar duizend man voor de deur gewoon.
0: Echt, hè? Ja,
1: te wachten.
0: Voor een dichte deur gewoon.
1: En iedereen dacht nog, oh, de deur is nog gesloten. Ze gaan zo meteen pas open.
0: Oh, wat
1: en
0: erg.
1: Ik tikte iemand van de organisatie aan. Ik zeg, is het helemaal vol.
0: Ja. Nou, ik was gelukkig. Want ik had ook eigenlijk van tevoren bedacht, ik ga een half uur van tevoren daar zitten.
1: Ja.
0: Nou ja, kennelijk ben ik dus wel, ik heb niet eens exact bijgehouden, maar eerder naar binnen gelopen. En het viel op zich nog mee, er waren hier en daar nog wat plekjes. En ik dacht, mijn zoon die is in het World Trade Center aan het werk.
1: Ah.
0: Dus ik dacht, die zoek ik nog even op. Ik ga even aan hem vragen, wil je eventjes mee naar de Jacksons kijken? Mag je even weg hier? Nee, ik ben nog even bezig. Toen raakte ik daar met iemand aan de klets. En ineens dacht ik, oh, ik moet wel naar binnen. Want, ik bedoel, straks is
1: de zaal.
0: Ja, straks kan ik niet meer zitten. Nou ja, toen kwam ik gelukkig via backstage weer de zaal in. Want anders was ik niet eens meer ingekomen.
1: Nee.
0: En het zat ramvol.
1: Ja, het is echt, te verwachten.
0: Ja, ik ben gewoon maar als een 16-jarige puber in kleermaken zit vooraan gaan zitten.
1: Bij de kindersectie.
0: Ja, precies. Dus dat was echt, ik wilde graag vooraan. En ik zat vooraan, op de grond weliswaar. Maar man, wat heeft dat ontzettend veel indruk gemaakt, zeg, dat optreden.
1: Ik geloof het, ja. Ik kan het helaas
0: Ik vind het bijna lullig om te zeggen, ja.
1: Ik heb wel Toto gezien.
0: Ja, nou vertel, hoe was Toto? Ik heb ook een stukje Toto gezien, maar
1: Toto was geweldig.
0: Ja?
1: Ja, het was echt een fantastisch optreden.
0: Ja,
1: echt gewoon,
0: super.
1: Ze keurt nog steeds.
0: Ja, dat is echt, hè. Goed, weet je, kijk, dat klinkt natuurlijk heel gek, maar het is, mensen worden ouder. En soms, je ziet bepaalde artiesten waarvan gewoon, het talent is misschien niet weg, maar de ouderdom, die hakt erin. De stemmen die gaan soms op, de handjes beginnen te trillen. Dat kan een bepaald effect hebben natuurlijk. Lijkt me vreselijk als muzikant, maar soms is dat zo. Maar
1: überhaupt is het vreselijk als je merkt dat je lichaam
0: sowieso,
1: ja.
0: Inderdaad, ja.
1: Ik moet zeggen, gewoon instrumentaal.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Nee, dat was helemaal top. Ik vond het ook echt geweldig. En ze stonden ook nog stevig gewoon en echt. Het zijn gewoon allemaal professionele muzikanten,
1: absoluut,
0: toch?
1: Ja.
0: Dat is gewoon echt, echt wel fantastisch. Nou goed, en dan vandaag hebben we een hoop toffe dingen te zien, te bewonderen, te beluisteren. We gaan er zo meteen eventjes doorheen. Om zes uur gaan de poorten weer open. Mogen we iedereen weer verwelkomen hier. Jij bent misschien nu nog thuis lekker aan het klaarmaken om deze kant op te komen. Misschien ben je een outfit aan het uitzoeken. Of misschien had je voor alle dagen al lekker wat klaarhangen. De mensen van de verschillende vendors komen ook weer aanlopen. Dus we zijn hier alles in gereedheid aan het brengen. Zodat je lekker kunt gaan genieten zometeen. En wij draaien natuurlijk, net als de afgelopen dagen, alleen maar nummers van artiesten die hier in de afgelopen jaren op het festival hebben gestaan. Dus ik zou zeggen, geniet van vanmiddag en misschien tot zo.

0: werkt. Het is echt een mega groot feest, hè?
1: Het is ongelooflijk groot. En ik moet zeggen, wat je zegt, iedereen werkt ook samen.
0: Ja.
1: Het is gewoon, we hebben één missie en dat is gewoon er een geweldige avond van maken.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Absoluut. En ik vind het ook zo super bijzonder dat wij nu samen hier zitten. Hè? Dat Paradise FM en Dolfijn FM de krachten heeft gebundeld in deze fantastische, grote, gezellige, maar ook super hete tent.
1: Heet? Heb jij het heet?
0: Nou ja, meer qua heet, qua lekker heet. Nee,
1: ja?
0: Hoor. Nee, het is ook echt,
1: heb je het warm?
0: Het is heet. Er gebeurt van alles. Het is heet. Het is aan. Maar het is ook wel een beetje warm. Ja, jeetje, Mina zegt. Ik heb jou al met meerdere verkoelende.
1: Ik heb alles geprobeerd. Ja. Ik heb hier een waaier. Ik heb hier een flesje water. Die is inmiddels leeg.
0: Ja.
1: Ik heb hier een. Het is net een stofzuiger, maar dan omgekeerd.
0: Nou ja, dit is een soort, het lijkt een beetje een föhn met een heel klein mondje. En dat gebruikt Joris altijd om tussen alle knoppen, de toetsenborden en de mengpanelen en gewoon alle broodkruimels, mieren, stofjes, dingetjes weg te blazen. Maar goed, er komt een beetje wind uit.
1: Er komt koude lucht uit. Je kan hem ook harder zetten, ontdek ik net. Ik denk, hey.
0: Ja, de reden dat je hem nu niet aan hebt is puur en alleen omdat hij een beetje herrie maakt. Laat ze horen dan hoe dat klinkt, Marcel. Ja, dat gaat niet.
1: Een soort bladblazer.
0: Een bladblazer is wat we nodig hebben hier. Nou ja, goed, wij zitten hier tot 7 uur om je lekker deze kant op te kletsen. Mocht je deze kant op komen natuurlijk, en mocht je bij de gelukkigen horen. Ik ben benieuwd hoe druk het wordt vanavond. Het was gisteren echt ramvol.
1: Het was. Had je gezien toen Jeon klaar was? Hoeveel mensen hier langs liepen?
0: Ja.
1: Dat was echt.
0: Echt bizar, hè? En je ziet, want het is ook het moment dat om 6 uur die deuren open gaan. Nou ja, dan is het gewoon continu. En het is niet even dat mensen aankomen lopen, maar de hele avond door, huppatee, komen gewoon, blijven mensen binnenkomen. En het grappige is dus, je ziet hoe ontzettend veel mensen er zijn, hoe druk het is. Maar het is niet dat je denkt, ik kan me kom niet keren.
1: Nee, het verspreidt zich mooi.
0: Ja.
1: Er zijn ook geen momenten dat je denkt van, tussen de dingen door, dat je denkt van, ik moet even hier bij de food corner komen, want het valt wel mee. Het is overal gewoon,
0: klopt.
1: Het is te doen.
0: Ja, het is te doen. Alles loopt lekker door. Je hoeft niet lang te wachten om je eten te krijgen of whatever, weet je wel. Nee. Het is gewoon, het is een hele prettige ervaring.
1: Absoluut.
0: Curaçao North Sea Jazz. Dus mocht je nog twijfelen, dan zou ik zeker deze kant op komen vanavond. We hebben fijne optredens. Op de Sir Duke hebben we om 7 uur start Afro Binti Tres. Even kijken. En dan tegelijkertijd in de Celia-tent, die overigens heerlijk verkoeld is en waar je lekker kunt zitten.
1: Ja, jij weet het.
0: Ik weet het. Ja, sorry. Nee, ja, misschien kun je vanavond gaan kijken. Adi Meola Ensemble. En dan hebben we John Baptiste op de Sam Cooke ook nog. Steven Marley wil ik zeker gaan zien. J Balvin, daar gaan natuurlijk ook heel veel mensen lekker naartoe. En Kassav sluit vanavond af. Wat heb jij al een beetje een idee wat voor jou, het hoogtepunt is natuurlijk moeilijk om te voorspellen. Maar wat verwacht je dat, waar wil je in ieder geval gaan staan? Laat ik het zo zeggen.
1: Ik heb vanavond niet echt denk van daar moet ik heen. Dat heb ik bijvoorbeeld al. Gisteren wilde ik heel graag naar de Jackson en Toto's. Ja. Eentje is gelukt.
0: Ja.
1: Maar vandaag heb ik die niet echt, die wens. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd naar Kassav.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga daar gewoon rustig in en gewoon, ik laat me verrassen.
0: Ja. Volgens mij is het erg, is het gewoon lekker up-tempo, hè?
1: Ja, dat verwacht ik
0: gewoon,
1: wel.
0: Ja. Gewoon echt een lekkere, dat is meestal met die afsluiters, hè. Dat is gewoon lekker helemaal los, lekker knallen. Nou goed, we gaan het allemaal meemaken. We gaan het verslaan hier op de radio. We kletsen je deze kant op. We halen je voor de microfoon straks als je langsloopt. Als je de rode lopers ziet liggen, ga er lekker overheen. Als je vindt dat je in de spotlight hoort.
1: Je hoeft niet te vragen, je kan gewoon lopen.
0: Nee, precies. En dan zie je jezelf misschien later weer terug op de socials. Veel plezier bij de laatste voorbereidingen. Wij kletsen ondertussen gezellig door hier. En draai je ook een hoop fijne muziek.

0: eerste noot tot de laatste toegift.
1: Dolfijn FM en Paradise FM zijn samen op Curaçao North Sea Jazz 2026. 20.

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: Jacob Collier hoorde je met, even kijken, dat is Lizzie McElvine en John Mayer. Ja, en die stond tenminste, Jacob Collier stond vorig jaar ook hier op Curaçao North Sea Jazz. Ook in de Celia-tent en die zat wederom ook hartstikke vol. Hij was niet dicht trouwens vorig jaar. Dit keer met de Jacksons helaas wel, daar gaan we het verder niet meer over hebben, Marcel.
1: Nee, pijnlijk onderwerp.
0: Dat is gewoon, ja, ik wil het heel graag nog uitgebreid over dat optreden hebben. Maar ga ik dan niet met jou doen?
1: Ik zou zeggen, doe het maandag.
0: Ja. Hey, maar vorig jaar was jij hier ook. Heb jij dat concert gezien van het optreden van Jacob Collier vorig jaar?
1: Nee, heb ik ook niet gezien.
0: Oh!
1: Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel nooit een concert in de Cilia gezien heb.
0: Nee?
1: Ik loop meestal gewoon naar Sam Cooke of naar Sir Duke en dan... Ja. Daar blijf ik een beetje hangen.
0: Ja. Nou ja, het is mij. Ik heb dus ook wel een beetje dat gevoel van. Als je eenmaal ergens zit of staat en geniet, weet je wel. Dan heb ik ook altijd wel de neiging om daar te blijven hangen. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Maar je hecht dan aan zo'n plek. En dan is het gezellig met al die mensen. En je hebt daar een bepaalde vibe en een bepaalde sfeer gevoeld. En dan vind ik dan aan een festival altijd wel lastig. Dat je dan. Je wil echt nog even nagenieten of zo. En dan moet je alweer door.
1: Ja, je moet helemaal niks, maar je hebt wel de neiging dat je inderdaad meteen denkt van... ik moet heel snel naar het andere podium toe, want daar sta ik achteraan.
0: Ja, precies.
1: Ik had dat vorig jaar, toen ben ik blijven hangen bij Sir Duke. Ja. Het begint helemaal leeg, maar toen kwamen de Gypsy Kings.
0: Oh ja.
1: En ik dacht, hé, wacht eens even. Als ik nu gewoon rustig vooraan ga staan...
0: dan heb ik een plekje.
1: Heb ik een hele plekje.
0: Ja.
1: Maar een of andere reden werd er daar een soort van gat daar gehouden. Dus ik kon gewoon letterlijk als een soort... normaal sta je als een soort pingwing natuurlijk, sta je een beetje in de weer te gaan. Ik had daar alle ruimte.
0: Oh, wat heerlijk,
1: dus
0: zeg.
1: Helemaal vooraan. Dat was geweldig.
0: Ja.
1: Eén nadeel, heb je dan een drankje te krijgen. Dat gaat lastig.
0: Wat zei je?
1: Als je dan een drankje wil hebben, dat wordt lastig.
0: Ja, precies. Dus je blijft er lekker staan en gewoon genieten.
1: Gewoon genieten. Ja. Natuurlijk kwam Volare als allerlaatste, maar...
0: Heb je meegeschreeuwd?
1: Zeker.
0: Ja? Geweldig. Superleuk. Ja, het zijn allemaal van die toffe ervaringen. En het leuke is dat je natuurlijk met z'n allen, je bent met z'n allen daarvan aan het genieten. Gisteren, ik ga er toch weer over beginnen. Ik had het bij de Jacksons dus ook. Dat echt, weet je wel, ik keek achter me en ik zag gewoon jong... echt heel jong. Die film van Michael Jackson is natuurlijk net uit over zijn leven. En vooral zijn jonge jaren. En ook het opgroeien in huis met vader Jackson, de broers en alles erop en eraan. En dus ik denk dat er heel veel jonge mensen ook zijn die film net hebben gekeken. En die Michael Jackson natuurlijk sowieso kennen. En de muziek van de Jacksons is, we kennen het allemaal. We zijn er allemaal mee grootgebracht.
1: Als je dat niet kent... is er toch iets fout gegaan in de opvoeding?
0: Dat zou ik echt... Nou, als de eerste persoon die mij vertelt dat hij geen nummer van Michael Jackson kent...
1: Wie is dat?
0: Precies, wie zijn dat nou? Dat zou ik zo bizar vinden. Dus ik kan me niets meer voorstellen. En dat zag je ook terug gisteren. En op het moment dat... het was eigenlijk niet de Jacksons. Het was de Jackson. Want het was alleen Marlon Jackson er. En verder hele goede achtergrondzangers... die volgens mij ook echt wel waren uitgekozen op de Michael Jackson sound, zeg maar. En de moves en alles erop en eraan. Maar zodra het begon, je zag ze op de achtergrond, op de visuals... zag je een mooie foto van het gezin. En bam, meteen erin. Ja, zo, die zijn echt sinds... eigenlijk vanaf het moment dat ze konden lopen... volgens mij al op hoog niveau bezig. Ja. Die pasjes zitten gewoon in die genen. Het is ongelooflijk.
1: Ja,
0: dat krijg je er gewoon niet meer uit. En ik dacht, we gaan naar een oud iemand kijken. Maar dat ik daar zat, dacht ik alleen maar de hele tijd... old wear, echt. Maris, jij was er ook, hè? Oh, wacht, ik zet even je mic open.
2: Ja, het was echt... Oh, ik hoor mezelf niet.
0: Nee, ik hoor je wel. Okay. Vertel maar.
1: Je moet het ding even aanzetten, maar uit.
2: Ja, nee, het was echt niet normaal. Ik had inderdaad ook echt iets heel anders in mijn hoofd verwacht.
0: Wat had jij verwacht?
2: Ook een oudere man. Ik had ook niet zoveel tandjes verwacht.
0: Maar hij was ook niet, het was ook geen puppy meer. Maar hij was gewoon, ik weet niet, jeugdig was hij,
2: Hij heeft zelfs een moonwalk gedaan.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar die dansjes was echt leuk.
0: Ja.
2: En hij kon zingen.
0: Ja. Kijk, dit is natuurlijk geen Michael Jackson. En dat heb ik gisteren ook weer van mensen teruggehoord. Van het is een beetje... het is eigenlijk altijd zo geweest. Hè, dat de Jacksons... Michael Jackson trok de Jacksons. En die moest werd ook min of meer gedwongen om zo lang mogelijk te blijven. Zodat ze er zoveel mogelijk uit konden halen. En ik hoorde gisteren ook wel van mensen terug van... dit is wel... ze zijn het echt aan het uitmelken, weet je wel. Maar aan de andere kant denk ik... het is toch gewoon om dit nog mee te kunnen maken. En die nummers die iedereen kent. Ja. Ze hebben zo ontzettend geschiedenis geschreven in de muziekindustrie. Dat is toch gewoon...
2: Ja, dat was echt heel mooi. Ik vond het ook mooi dat je uiteindelijk echt inderdaad zo'n presentatie kreeg. Die foto's, ja, het was echt... Ja. Ik weet niet, ik vond het bijzonder om erbij te zijn.
0: Ja, was zeker bijzonder. Ja, ik heb echt een traantje gelaten. Maar goed, genoeg daarover. De komende dagen, wou ik zeggen. Maar we zijn alweer aanbeland op dag 3 natuurlijk. Vandaag hebben we nog een aantal acts. Maar is er iets wat jij graag wil gaan zien vandaag?
2: Ja, J Balvin toch wel. Ja. Ja. Voor de rest moet ik nog even de planning een beetje beter gaan kijken. Ja. Ik denk dat er meerdere... Soms heb je artiesten waarvan je de naam dan niet per se herkent. Maar als je dan liedjes hoort, dan denk je... Oh ja, natuurlijk, dat ken ik wel.
0: Ja.
2: Nee, dus ik ga wel een beetje festival hoppen nog.
0: Ja, lekker
2: van de ene stage naar de andere stage.
0: Ja,
2: ja nee, het is echt het is een hele beleving zo.
0: Ja, zeker, zeker. Even kijken hoor, hoe laat is het? Ik heb mijn bril niet op.
1: Het is 16:49.
0: Ja. Tien voor vijf bijna. Dus nog iets meer dan een uurtje en dan gaan de deuren open hier. Ik ben erg benieuwd. Ik zou zeggen, kleed je mooi aan. Doe een lekker luchtje op. Verwacht niet dat je niet zeiknat wordt van de warmte. Want het is wel een beetje heet hier.
1: Het koelt hier niet af.
0: Nee, maar wij zitten dan ook wel in de tent.
1: Zullen we buiten gaan staan?
0: Ik wou net zeggen, we gaan even lekker op de wind staan. Yes, en ondertussen heb je hier de Pointer Sisters en He's So Shy.

Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide

0: Van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Mei?
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, ku un tour de France. Start bo dia, ku un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda ku vile bo sa Vion Blanc, Vino Noir, of Rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
1: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifre. Rosé all day.

0: Gypsy Kings en hun versie van Hotel California. Live vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival staan we hier. Dolfijn FM samen met Paradise FM. En ik heb een co-host presentatie tot 7 uur samen met Marcel. Dag Marcel.
1: Goedemiddag.
0: Hi. En we hebben een fijne gast in de studio aangeschoven. Junior van Bojo van de marketing.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nou ja, goed, de marketing, dat is een beetje jouw afdeling, hè?
2: Klopt, het is een beetje een breed begrip natuurlijk, wat je allemaal op de marketing zou kunnen verstaan. Dus ja. Het is in mijn geval denk ik meer promotie en communicatie. Ja, en ook een stukje marketing.
0: Ja, precies. En dat is eigenlijk over het algemeen volgens mij veelal voorafgaand aan het festival.
2: Klopt, hoewel ook een deel van de werkzaamheden ook gewoon tijdens het festival plaatsvindt. Ik bedoel, je zult mij vanavond ook gewoon zien bij de podia, als de fotografen daar hun werk mogen doen. Dat we erop toezien dat ze hun werk kunnen doen, maar ook na de afgesproken 3 nummers weer keurig de barrier verlaten.
0: Ja, precies, want daar zijn hele strenge regels en richtlijnen voor. Want er lopen best wel wat fotografen rond. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die het beeld wegnemen, zeg maar. Hè? Want ik was gisteren heerlijk gepositioneerd voor de Jacksons. En toen zat ik achter een fotograaf. Maar daar zijn dus bepaalde... Ik bedoel, ik vind het prima hoor. Ik vind het leuk als er goede foto's genomen worden. Maar daar zijn bepaalde afspraken over gemaakt, ook heel duidelijk.
2: Ja, nee, absoluut. En dat gaat ook in samenspraak met de artiest. En wat ook wat belangrijk is, is ook... En dat moeten fotografen vooral weten, is dat die ruimte die daarvoor is...
0: Ja.
2: Waar ik net noemde, die barrier, dat noemen zij de fotopit. Maar eigenlijk is dat een werkruimte waar de security gewoon hun werk kan doen voor de veiligheid en het comfort van de bezoeker.
0: Ja.
2: En dan spreken we af dat in de eerste 3 nummers, dat is vaak standaard, fotografen daar ook even in mogen om foto's te maken. En dan gaan ze eruit, zodat ook het publiek weer beter zicht heeft.
0: Ja.
2: En het ook gewoon voor de security goed is om te kunnen werken.
0: Ja, precies.
2: En soms heb je artiesten die zelfs dat niet willen. Daar hebben we op voorhand ook contact mee. En die zeggen van nou, ik heb ze liever bij de mixer. Of ik wil ze niet voor mijn neus, ik wil ze links of rechts. Of... Ik wil niet 3 nummers lang die mensen voor mijn neus. Ze moeten gewoon in 1 nummer moeten ze eventjes de foto's maken en dan weer gaan. Dus dat kan verschillen en daar hebben wij ook contact over met de artiesten.
0: Ja.
2: En wij zorgen dat uiteindelijk zowel het publiek als de fotograaf als de artiest geholpen wordt.
0: Ja, precies. Dus daar moeten hele duidelijke afspraken over gemaakt worden. Maak je het ook wel eens mee? Nou ja, vast wel. Dat er fotografen zijn of die toch denken, ja, maar ik heb mijn plaatje nog niet. Ik ga niet. Ik wil echt nog één, weet ik veel, blijven staan.
2: Gebeurt. En uiteindelijk ga je dan de pit in, al dan niet samen met iemand van de security. En dan, uiteindelijk zal hij toch de pit moeten verlaten. En je loopt het risico als je als fotograaf je gewoon niet aan die regels zou willen houden, dat je gewoon de volgende keer ook niet een toestemming krijgt om erin te mogen.
0: Precies. Ja, precies. Ja, dat is zonde. Wil jij wat vragen, Marcel?
1: Nee, ik bevestigde dat.
0: Ja, precies.
2: En laat ik voorop stellen, de meeste fotografen en ook hier op het eiland, dat zijn gewoon professionals. Dus die weten hoe het werkt, die zijn er voor hun werk. Die moeten voor de krant die foto maken of voor een website. En die weten, ik moet het gewoon doen in de tijd die ik krijg. En dan weer weg.
0: Ja, precies. Daarna is de artiest weer van het publiek.
1: 3 nummers, dat is toch voldoende tijd voor een fotograaf om überhaupt gewoon zijn foto te kunnen maken?
2: In veel gevallen wel. En we hebben dan bij jazzfestivals, wat hier ook een beetje is, hebben ze dan de regel eerste 3 nummers of eerste 20 minuten. Want als je bij sommige artiesten 3 nummers gaat staan wachten, dan ben je een uur verder.
0: Ja. Oh, dat is inderdaad ook wel een heel relatief begrip natuurlijk.
2: Ik weet niet of jullie Toto gisteren hebben gezien, maar ik voel die eerste 3 nummers best lang duren.
0: Ja, dat is zeker zo.
2: Overigens niks aan nadenken, want het was fantastisch.
1: Absoluut.
0: Ja, maar dan heb je een heel ander tijdsbestek waar je het over hebt natuurlijk. En dan staat inderdaad zo'n fotograaf gewoon lekker luxe lang te fotograferen. Hey, en wat betreft het festival, we zijn nu op dag 3 aangekomen. Ja. De laatste dag alweer. Hoe heb je de afgelopen dagen ervaren?
2: Ja, toch weer als een feest. Het is elke keer weer, als we hier zijn... Het is een merkwaardige combinatie van het bekende. Want voor een deel is het een beetje zoals we het kennen uit Rotterdam. En aan de andere kant is het gewoon hier uniek en eigen. En is het elke keer weer als dan om 6 uur de deur open gaan, de mensen binnenkomen, echt elke keer weer een feestje.
0: Ja.
2: Omdat ik zelf heel tof vind hoe iedereen hier wel gewoon zich erop aankleedt.
0: Ja. Is dat een groot verschil met Nederland? Ja,
2: dat is echt wel een verschil met Nederland.
1: Ik kan het zeggen, ik hoor dan hier wel.
0: Ja, nee, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar volgens mij zit daar een mega verschil in.
2: Ja, absoluut. En dat is echt heel tof. En het kan ook in Nederland, want we hebben een aantal jaren geleden, was ik ook bij betrokken, hebben we nog in het concertgebouw een concert gedaan met de muziek van Pan Platen. Ja. Wat hier ooit op het festival is geweest.
0: Ja.
2: Hebben we in Amsterdam nog een keer herhaald. Ja, en die avond had ik weer het gevoel alsof ik op Curaçao was. Want daar kwamen mensen weer mooi uitgedost, speciaal voor zo'n concert naartoe. Terwijl als je in Ahoy bij de deur staat. Ik vind het fantastisch dat iedereen met een festival shirtje loopt, maar iets meer mag wel.
0: Het is weinig variatie. Ja, weinig jeu, zeg maar.
2: Dat, ja.
0: Ja. Dus dat is wel echt geniet hier. Wat zijn dan meer voor jou de voordelen van het werken hier? Los van dat de mensen er prachtig uitzien, maar zijn er nog meer dingen waarvan je denkt van ja, daarvoor ben ik echt wel blij om iedere keer. Want je komt hier natuurlijk voor Curaçao Noordzee Jazz, maar je bent hier ook voor het Blue Seas Festival natuurlijk steeds.
2: Ja, klopt.
0: Wat zijn dan meer de vruchten die je plukt van het eiland als je hier bent?
2: Sowieso ook vind ik hier nog steeds dat het publiek ook veel meer op de muziek reageert dan wij in Nederland doen. En misschien dat we in Nederland te verwend zijn dat het zo gebruikelijk is dat je elke week wel ergens een grote ster kunt zien.
0: Ja.
2: En ik vind het heel mooi om te zien hier wat muziek met mensen doet. En die emotie die het oproept, die zie ik hier meer ook vaak dan dat ik het in mijn werk in Nederland zie. En verder is het gewoon een heel prettige eiland, vind ik inmiddels. En weet ik inmiddels aardig mee weg. En ik ben gewoon elke keer weer heel blij als ik hier ben. En hoe mensen gewoon met elkaar omgaan. En het is allemaal wat relaxter, wat rustiger en niet zo opgefokt.
0: Ja, super, super. Nou, nog één dag te gaan. Waar kijk je naar uit vandaag?
2: Nou, waar ik in ieder geval naar uitkijk. Gisteren zijn we al verrast bij Jayon. Met ineens een soort van special guest. En een hele toffe special guest, vind ik zelf. Er gaat een gerucht dat er vanavond bij J-Volve misschien ook alweer iets extra's gaat gebeuren.
0: Maar dat wordt iedere keer geteased hier in de show. Gisteren had Kim, die was dus ook al aan het teasen.
2: Ja.
0: En nu jij ook. Er gaat een gerucht. Nou, als jij het zegt, Julio, dan geloof ik dat er echt wel een gerucht gaat. Ja. Ik denk dat we daar moeten zijn, dus.
2: Ja, het gerucht kan ik bevestigen.
0: Nou, ik ben ontzettend benieuwd. We gaan sowieso keihard genieten weer vandaag ook. Onwijs bedankt voor het komen naar de studio.
2: Graag gedaan, fijn om hier weer te zijn. En ook leuk om jullie samen hier te hebben.
0: Ja, toch?
2: Ja, ik vind het heel tof. Het ziet er heel mooi uit. Het voelt goed, dit.
0: Ja, nou, dat vind ik dus ook erg bijzonder. En misschien het begin van iets groters. Want er liep gisteren ook weer iemand van een ander station langs. En die zei, volgend jaar zijn wij er ook bij. Dus ik denk, nou, dan gaan we even in de vergadering droppen. Ja, hartstikke leuk.
2: Ik ben voor.
0: Yes, top. Super. Nou, tot snel en geniet.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Jason Derulo en French Montana hoorde je hier op Paradise FM en Dolfijn FM met Tiptoe. Ja, het is misschien een iets wat andere playlist dan je gewend bent de afgelopen dagen. Want nou ja, goed, het zal je niet ontgaan zijn. We draaien natuurlijk alleen maar nummers van artiesten die hier op het festival hebben gestaan. Curaçao North Sea Jazz Festival. Sinds 2010 is het gaande hier. Ja, ik heb ze helaas niet allemaal meegemaakt. Ik ben er eigenlijk bij sinds ik bij de radio ben. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. En ik geniet daar ontzettend van dat mag. Dat we hier mogen zijn. Maar goed, er zijn echt wel natuurlijk mensen die alle jaren hebben meegemaakt. Op de COVID-jaren natuurlijk na. Want toen ging het feest helaas eventjes niet door. Marcel, hoeveelste editie is dit voor jou?
1: Dit is mijn derde editie.
0: Je derde editie. Oh,
1: derde.
0: Net als voor mij dan inderdaad.
1: Oh, ja?
0: Ja, precies. Ruud, jij bent ook eventjes aangeschoven met de koptelefoon op. Dus ik denk ik zet je mic even open. Hoi, ik dacht ik zet je mic even open. Welke mic heb je? Oh, je hebt een handheld. Die moet je even aandrukken. Sorry. Dan horen we je.
2: En nu?
0: Ja. Ik denk dat jij iets meer edities hebt meegemaakt dan wij.
2: Vanaf de eerste.
0: Ah, geweldig.
2: Ja,
0: okay.
2: En vanaf de eerste editie heb ik ook maandag tot en met donderdag radio gemaakt.
0: Ja.
2: In aanloop naar het festival.
0: Ja, oh wat
2: en
0: gaaf.
2: En dat noemden we de North Sea Jazz Countdown Show op Dolfijn FM.
0: Ja.
2: En dat was ook van 7 tot 9, net als mijn normale programma. En hebben we ook allerlei artiesten en gasten ontvangen. En superleuk was dat.
0: Ja.
2: En dat heb ik een jaartje of 6-7 gedaan. Ja, zoiets. Maar is dit mijn 10e editie? Ik denk het wel, misschien 11. I don't know.
0: Ja, leuk.
2: Ik heb ze niet geteld.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar je hebt er wel waarschijnlijk heel veel mooie momenten in je hart gesloten. Wat waren
2: Zeker.
0: Jouw hoogtepunten in de afgelopen... jaren.
2: Lenny Kravitz en Prince.
0: Okay. Ja, Prince hoor ik eigenlijk van iedereen wel,
2: ja.
0: Hè?
2: En normaal gesproken is een festival optreden, 5 kwartier.
0: Ja.
2: Maar Prince bleef gewoon 2 uur staan.
0: Ja, ik heb het gehoord.
2: En hij is begonnen met eigenlijk relatief onbekende tracks van hem.
0: Ja.
2: En niet met zijn grootste hits. En op een gegeven moment kwam hij los en toen kwamen ze daarna allemaal. En het was één grote euforie.
0: Het is toch fantastisch dat je gewoon denkt, oké, want hij ging een paar keer af ook en dan kwam hij weer terug, heb ik begrepen.
2: Ja, maar hij vond het zo leuk dat hij dacht, ik kom nog een keer
0: ik
2: terug.
0: Ik wil weer.
2: En nog een keer, ja.
0: Ja,
2: ik wil
0: wat
2: meer.
0: Goed.
2: Ja, dat.
0: Ja, dit is echt volgens mij wel een optreden. Ja, ik was er niet bij, maar ik hoor het van veel mensen. Ja, dit is echt een uniek moment geweest waar je gewoon, als je er was, dan vergeet je het nooit meer.
2: Nee, het was in 2013 en ik vergeet het inderdaad nooit meer.
0: Nee. En Lenny Kravitz zei je ook?
2: Ja, dat vond ik ook goed. En wat het mooie is, als je kijkt bij de mainstage, zoals ik het noem, dat geluid, dat is echt zo mooi, helder en zuiver. Ja. En dat vind je nergens op het eiland. Nergens. En dat bedoel ik niet lullig naar de zaal toe of naar de andere stage. Maar het geluid is echt zo mooi dat het ultiem genieten is.
0: Ja, al geweldig. Ja, en dat dan in combinatie inderdaad met die gigantisch grote artiesten die eigenlijk verder het eiland ook niet aandoen. Hè? Want het is echt dit festival waar je die grote artiesten kunt gaan bewonderen op Curaçao.
2: Klopt, absoluut. Ja.
0: Ja, super.
2: En we hebben zoveel mooie grote artiesten mogen hebben. Ook bijvoorbeeld een Alicia Keys of een Bruno Mars of Stevie Wonder.
0: Ja.
2: Nou, gisteren dan weer de Jacksons. Heb je het over gehad?
0: Ja.
2: Kunnen we het nog over hebben als je wil?
0: Ja, ik wil het er best over hebben hoor. Ik zit daar voorlopig behoorlijk vol van, dus er moet veel uit. Maar je hebt het zelf ook gezien, toch?
2: Maar vol in de zin van happy?
0: Ik wel. Ja, ik hoor verschillende geluiden. Er zijn ook mensen die waren niet zo positief. Ja, ik snap dat niet. Ik zat vooraan. Ik heb echt gewoon vooral genoten van het feit dat bij mij continu binnenkwam hoe groot deze gasten zijn en wat ze hebben betekend. En ja, er stond er eigenlijk nog maar eentje natuurlijk. Ja. Maar dan nog wat de Jacksons en de Jackson Family heeft betekend voor de muziekgeschiedenis. En dat kwam continu bij me binnen. En dan met die beelden op de achtergrond en die pasjes die bij die ene Jackson die er nog stond gewoon in zijn DNA zit. De pasjes zitten erin. En dat heeft me gewoon echt geraakt.
2: Ik ben het ook met je eens. Hè. Ik heb ook wisselende reacties gezien, gehoord, gelezen van mensen die het ook gezien hebben. Maar het is gewoon legendarisch dat je de Jacksons, ook al is het er maar één.
0: Exact.
2: Maar dat al de live nummers van de Jacksons gewoon gedaan worden op het eiland.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment zijn die mannen ook niet meer levend. Dus het is uniek.
0: Ja.
2: En daarna kan dat niet meer. Want zolang er nog mannen leven, dan kan je daarmee doorgaan, vind
0: precies.
2: ik.
0: Precies.
2: Maar op het moment dat ze allemaal zijn overleden, dan kan dat niet meer. Dus het is echt zo uniek geweest.
0: Ja, dat is het echt.
2: En natuurlijk is Marlon Jackson niet Michael of Jermaine. Dat snappen we ook. Dus die heeft niet dat bereik en die finesse in zijn stem die een Michael had of voor alle anderen.
0: Ja,
2: natuurlijk niet.
0: Klopt. Maar hij draagt wel het gen en hij was er wel bij.
2: Zeker.
0: En hij hoort er ook bij en dat voelde je en dat zag je. En hij bracht echt gewoon die hele legacy over aan iedereen in het publiek. En het eerste geluid wat er uit die boksen vandaan knalde en de beelden daarbij. Nou, het was gillen, hè? Gillende vrouwen en mannen vooraan en ook achterin. Het was een soort Beatles-moment voor mijn gevoel.
2: Dat kan, dat heb ik nooit meegemaakt.
0: Ik ook niet, maar dat gevoel heb ik.
2: Ja, ik snap wel wat je zegt.
0: Het hysterische gegil vooraan.
2: Ik heb die zaal ook nog nooit zo packed gezien. Die was afgeladen vol.
0: Ja.
2: En dat vond ik ook te gek voor de Jacksons.
0: Ja, zeker.
2: En ook de mannen die de stem van Michael deden, dat waren echt hun stemgeluid was echt uitgekozen op
0: absoluut.
2: Michael.
0: Ja, dat gevoel had ik ook. Ja. Het was echt.
2: En Michael is natuurlijk een tenor, maar die gebruikt zijn stem als een falsetstem.
0: Mm-hmm.
2: Dus hij gebruikt daarin de hoge tonen en dat konden die gasten ook perfect.
0: Ja, dat klonk echt. Het was echt in die zin alsof hij er een beetje bij was. En de pasjes ook. En wat ik ook heel mooi vond daaraan was dat je ook aan die mannen zag, want die waren een stuk jonger natuurlijk. Ik
2: Zeker.
0: Denk dat Marlon is ergens, tussen de 60. Nou, hij is een 60er, geloof ik, hè? Hij was nog geen 70, volgens mij.
2: Het zou kunnen, maar ik denk dat hij wel ouder is, hoor.
0: Oké, nou goed, in ieder geval.
2: Michael die was volgens mij eind 50 toen hij overleed.
0: Ja.
2: Dat is al in 2009 of 2010 geweest. Dus die zou al 70 zijn geweest, denk ik.
0: Ja.
2: Dus dan moet Marlon.
0: Hij is 69.
2: 69,
0: ja,
2: okay,
0: ik heb het net even snel gegoogeld.
2: Ja, ik zag het helemaal goed.
0: Ja, hij is 79. Maar goed,
2: 79
0: sorry.
2: Of 69?
0: Nee, 69. Ja, nee, okay. Dat zei ik toch?
2: Ja.
0: 69, ja.
2: Ja.
0: Nee, maar dat is toch al een leeftijd waarop een hoop mensen al niet meer zo staan los te gaan op een podium, zeg maar. Dus dat is.
2: Klopt, maar aan de andere kant hebben we hier natuurlijk ook Tom Jones gehad. Die ook een stuk ouder was. Die was ook dik over de 75.
0: Ja.
2: En we hebben Burt Bacharach gehad.
0: Ja.
2: Die was nog ouder.
0: Ja, absoluut.
2: Maar die stond veel minder te bewegen. Maar Tom Jones, die vond ik ook wel echt heel erg dat die in de move zat.
0: Ik denk ook wel, en dat is het mooie ook aan muziek, als je verder een gezond lijf hebt, dat die muziek en die passie voor de muziek, zolang je daarmee bezig blijft, dat je ook echt wel jong houdt, hoor.
2: Nou, het is ook hun werk, hè.
0: Ja.
2: Dus ze moeten zorgen dat hun lijf gewoon belangrijk is.
0: Ja.
2: En dat hun lijf in shape is. En ze moeten natuurlijk optreden, maar als je dan niet aan het optreden bent, dan kun je aan je lijf werken.
0: Ja,
2: en dat doe je met je voeding en met je beweging.
0: Ja, eigenlijk zijn het soort topsporters.
2: Absoluut.
0: Ja, nou ja, te gek. Het was in ieder geval fantastisch voor wie het heeft meegemaakt. En er waren er een hoop, die stonden helaas buiten. Daarover heb ik ook wel een hoop mensen gehoord, hoor. Die zeiden van, waarom niet op het grote podium en waarom niet allemaal schermen buiten? Want je weet toch, dat gaat vol raken.
2: Het is natuurlijk wel warm op het eiland. En ik kan me best voorstellen dat het een wens was van de Jacksons om binnen te staan.
0: Ja, kan ik me ook voorstellen. Ja. Ja.
2: Dat denk ik wel, dat ze daarom binnen stonden. Want ze hadden, ik begrijp echt wel dat Mojo en Curaçao Nootsie Jazz had kunnen bedenken dat een groter podium meer passend voor ze was.
0: Ja.
2: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je op een gegeven moment wat ouder bent en dan moet je al die pasjes doen in die hitte. Dat is niet leuk.
0: Nee, precies. Nou goed, vanavond weer een aantal andere grote artiesten. Waar kijk jij naar uit voor vanavond in ieder geval? Wat betreft
2: J Balvin.
0: J Balvin?
2: Ja.
0: Oké. Okay. En jij Marcel? J Balvin ook. Oh, je microfoon is uitgevallen. Klop je aan?
2: Ja, die moet je dan aanzetten. Heb ik net geleerd. En dan moet je gewoon knopjes
3: drukken. Oh ja, ik ben er weer. Hallo.
0: Mijn bierenbroodspot komt ook binnen. Nou, ik kijk in ieder geval heel erg uit naar Steven Marley. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig
2: Snap
0: naar.
2: Ik. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel, Ruud. En Pepijn, jij bent zo meteen alweer aan de beurt, hè? Of niet?
4: Oh,
0: duurt nog wel eventjes. Nou, we zijn een beetje aan het uitlopen.
4: Ik ben op tijd.
0: Ja, je bent op tijd. Ja. Nou ja, hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig.
4: Ik ben er op tijd,
0: We gaan eventjes door. Ik heb de commercials heel snel. We zijn een beetje laat.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, een restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exact de man.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

Batiste, de Jacksons, J Balvin, Sean Paul, Toto. En dat allemaal gewoon hier op Curaçao. North Sea Jazz 2026. Met Dolphin FM en Paradise FM.

0: Jeon met Mi Isla. Hier vanaf Curaçao North Sea Jazz. We zitten hier nog steeds gezellig met z'n allen. Paradise FM en Dolfijn FM samen. De wonderen zijn de wereld niet uit. Ik vind het niet eens meer een wonder. Het voelt al een beetje als gewoon, toch?
1: Nou, ik ga jullie zelfs misschien nog wel missen straks.
0: Ja, echt waar? Nou, wat leuk zeg. Je kan altijd even de radio op 103.1 FM zetten, hoor. Jij niet, Marcel? Wat is dat voor gebaar?
2: Mijn mic is voor mij een beetje leeg. Hij gaat steeds uit.
0: Oh, oké. Nou, weet je, na dit spreekje ga ik er even een nieuwe batterij
2: Kijk,
0: in doen. Ja, dat is wel handig. Hey, we hadden zojuist Jeon en net kwam Annette langslopen. Ja, die organiseert ook van alles hier achter de schermen. Die regelt ook de interviews die we hebben en zo. En die zei net dat Jeon straks nog wel eventjes langskomt. En waarschijnlijk rond een uurtje of 7 zo. Maar dan zit jij hier, Gijs.
1: Oh, dat klinkt heel gezellig.
0: Leuk, toch?
1: Ja, ik denk dat hij genoeg te vertellen heeft. En ook, ik ben heel benieuwd naar hoe gisteren natuurlijk voor de mensen die er niet bij waren, hoe hij die verrassing heeft ervaren.
0: Ja.
1: Ik was er zelf niet bij, dus ik denk dat hij daar nog wel leuk het een en over kan vertellen.
0: Ja, we hadden gisteren al die jonge baseballgassies die zijn het podium opgegaan ook bij hem, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Fantastisch. En gisteren liepen ze ook nog over het festivalterrein heen in hun tenuutjes. En die nemen wel echt hun shine gewoon lekker,
1: ja,
0: hoor.
1: En terecht.
0: Terecht, hè? Ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Geweldig. Ja, hartstikke gaaf.
1: Wij waren bij het ontvangst op Hato. Nou, ik kan je vertellen, dat was ook echt een en al gekhuis. Het was echt, wij dachten van, nou, misschien zal het toch niet heel druk worden. Want het was toch gewoon nog op een half uur 's middags op een doordeweekse dag. Maar echt, we kwamen aan, toen was het nog niet zo druk. Maar een kwartier voordat zij ook aankwamen, toen begon heel de aankomsthal helemaal blauw te vertrekken. Ja. Dat was echt wel heel leuk om te zien.
0: Het is toch wel iets bijzonders, hè, hier op het eiland. Iedereen is zo ontzettend trots op alles wat er gebeurt op gebied van sport, wat we doen. Maar ook op gebied van muziek, film. Er is een soort, een echt mooi eenheidsgevoel, ervaar ik. Hebben jullie dat ook?
1: Ja, absoluut. Ja, ik vind het vooral heel mooi om te zien dat we presteren ook eigenlijk enorm goed. Voor zo'n ongelooflijk klein eiland. Als je ziet dat, van die, zoals we het al zeiden, 10 tot 12-jarige jongetjes die gewoon eventjes heel de wereld verslaan.
0: Nou,
1: dat is toch echt, daar kan je soms met je hoofd niet echt bij.
0: Nee, dat is wel echt serieus badass.
1: Ja, dat is heel badass. En natuurlijk met het WK is het precies hetzelfde wel. We zijn het kleinste eiland ooit wat op het WK heeft gestaan. Ja, dat is, en dan nog even een doelpuntje scoren. Ja, dat is prachtig.
0: En dan ook nog als eiland zo'n groot festival neerzetten.
1: Ja, ook daar mogen we heel trots op zijn.
0: Met de grootste artiesten.
1: Ja.
0: Gijs, wat wil jij zeker nog gaan zien vandaag?
1: Nou ja, kijk, ik hoorde natuurlijk al een paar keer de naam J Balvin vallen. En ja, natuurlijk, daar sluit ik me volledig bij aan. Alleen, ik denk toch ook, er zijn twee artiesten waar je, jij zei ook al, Steve Marley, tuurlijk, echt heel vet. Daar kijk ik ook enorm naar uit, ook omdat ik denk dat er een aantal nummers voorbij gaan komen die je totaal niet verwacht. Omdat hij ook naast zijn eigen muziekcarrière heeft hij enorm veel geproduceerd.
0: Ja.
1: Ook veel voor zijn broer betekent. Damian Marley, daar heeft hij echt de klassieke Welcome to Jamrock kennen we natuurlijk allemaal
0: zeker.
1: Wel. Dus daar ben ik enorm nieuwsgierig naar wat hij allemaal gaat draaien. Maar ik denk ook echt, ik kijk enorm uit naar John Batiste. Omdat het, het is natuurlijk een, hoe zeg je dat? Hij is in Amerika al heel groot geworden. Omdat natuurlijk de late night shows zijn daar echt een begrip.
0: Ja.
1: En hij is daar eigenlijk de bandleider. Ja, dat doet hij echt. Ik heb een keer een video gekeken. Het ziet er echt enorm leuk uit. Zoals we eigenlijk gewend zijn met de Kessel Show heb je geloof ik ook nog. Dat is zo vet om te zien. Gewoon, die vermaakt het publiek enorm. Die kan echt alle minuut inspelen op alle verzoekjes.
0: Ja,
1: elk geluidje en gevoel kan hij op ingaan. Dus ik denk dat dat ook echt een show is waar je echt een soort van wordt in meegenomen. Ik denk dat een hele mooie wordt.
0: Te gek. Ja, nou ja, ik heb ontzettend veel zin in vanavond. Vind nu al gezellig. Zometeen over 10 minuutjes dan gaan de poorten alweer open. Dan loopt het prachtige publiek alweer binnen. En de tijd vliegt voorbij. Voor je het weet sta je alweer bij je auto vanavond.
1: Ja. We moeten er nog maar even van genieten.
0: We moeten er echt heel erg van gaan genieten. Ja. En ondertussen blikken wij ook terug op de afgelopen jaren met alle muziek die we hier draaien. En voor mij een hoogtepuntje vorig jaar was zeer zeker Snoop Dogg. Heb jij die gezien, Marcel, vorig jaar?
1: Daar gaat het niet op over.
0: Ik ga je echt een batterij geven.
2: Ik heb Snoop Dogg gezien.
0: Die heb je wel gezien. Ja, nou, helemaal te gek.
1: Maar hoe was dat?
0: Ja, hoe vond je het?
2: Hoe was dat?
0: Dik.
1: Oké, ik ga Marcel even de microfoon geven.
0: Ja, precies. Even ruilen. Dan gaat daar zo'n batterijtje in.
2: Zo.
0: Batterijtjes op.
2: Nee, die van mij of die van... Nee.
0: Nee.
2: Hoe was Snoop Dogg? Snoop was geweldig. Het was natuurlijk gewoon... Ja, wel een trip down memory lane. In de zin van gewoon wat hij deed, hoe hij deed.
0: Ja.
2: maar echt wel gewoon typisch Snoop Dogg concert. Als je denkt van, zo vul ik het voor mij, dat was het. Met dat geldkanon, met alles. En bepaalde geur over het terrein heen.
0: Ja, dat,
2: wel
0: echt gewoon, dat hoort er ook echt bij. Ja, zeker, ja,
2: dat
0: zeker.
2: Dat was echt wel... wel een mooie.
0: Wat absoluut. Ik heel vet vond om te zien ook bij Snoop Dogg op het moment dat ik aankwam, want ik was een beetje klein beetje laat en ik hoorde al dat hij begon, maar wij waren hier nog van alles aan het doen in de studio en ik wilde er echt heen en toen liep ik erheen en dan hoor je hem en dan zie je hem staan op die stage en dan denk je, die man die hoort daar gewoon thuis. Die is ook al vanaf dat hij, nou ja, echt een gastie is gewoon, is hij al op niveau aan het presteren. Ja. En toen dacht ik, jeetje, dit is toch ook wel vet. Hè? Dan sta je daar gewoon te doen wat je het allerleukste vindt, wat je ook gewoon super goed kan, met al die mensen aan je voeten die gewoon al jarenlang, vanaf dat ze zelf kid zijn, gewoon naar je muziek luisteren. Iedereen brult mee. Je bent gewoon ondertussen lekker je jointje aan het roken. Nou ja, niet helemaal, want dat mag officieel niet op het podium, maar je rook wel dat er wat gebeurd was.
2: Er gebeurde wat.
0: Hij was lekker in zijn element. Ja. En dan ben je daar gewoon keihard dollars mee aan het maken. Dat is toch... Komt hij met je privéjet heen, met mensen uit je label die je ook even een... Het is toch bizar dat je gewoon dat iemand op zo'n niveau gewoon dit doet.
2: Ja, het is allemaal bizar. Sommige artiesten, ja, die vliegen in, die stappen uit, die treden op, stappen weer in.
0: Ja.
2: Doei.
0: Ja.
2: Dat je denkt van, en dan lees je het later dat ze 3 uur later in Miami aan het optreden waren. Ja. Dat je denkt van, maar hoe?
0: Zou het wat voor jou zijn, Marcel? Zou jij dat wat vinden? Gewoon dat sterrenleven, het sterrenbestaan.
2: Denk ik de bankrekeningen wel. Ah. Dat zou me heel erg bevallen.
0: Ja, maar gewoon ook het heen en weer vliegen. Dat je soms ergens wakker wordt en denkt, waar ben ik eigenlijk? Wat ging ik ook weer doen?
2: Nee, ik denk dat je echt geleefd wordt.
0: Ja?
2: En ik denk dat je dat echt wel, dat je... Ja, dan word je denk ik wel
0: moe. Dat zou je dus niet, dat zou niks voor jou zijn.
2: Nee.
0: Oké, en voor jou, Gijs?
2: Moet de microfoon even terug?
0: Nee,
3: even kijken. Ja, we zijn er weer.
0: Nou, zou het voor jou zijn?
3: Ik sluit me heel goed aan bij wat Marcel zegt. Ik denk dat we, want ik heb wel eens documentaires gekeken over bijvoorbeeld wat zo'n artiest als Hartwell en Martin Garrix doen.
0: Ja.
3: Niet grappig. Ik denk inderdaad, het klinkt allemaal heel leuk en aardig, hè, de wereld overvliegen. Maar zij hebben ook gewoon eerlijk toegegeven in interviews dat het is zoveel zwaarder dan je lijkt. En dat is ook de hele reden dat zoveel artiesten ook een break nemen van het optreden. Ja. Omdat ze ook echt gewoon zeggen, joh, het is echt een periode soms van 6 maanden achter elkaar. En je vliegt gewoon, nou, van de 5 dagen per week vlieg je gewoon echt... Ben je meer aan het vliegen dan dat je met de been op de grond staat.
0: Precies.
3: En dat kan wel heel heftig zijn, denk ik.
0: Ontzettend hoge prijs, inderdaad. Nou ja, goed. Wij gaan er gewoon van genieten. Al die sterren hier op het podium Curaçao North Sea Jazz. Als je onderweg bent, we zien je zo. En mocht je niet deze kant op komen, dan geniet je gewoon lekker hier met ons mee. En hier is hij, Snoop Dogg, samen met Charlie Wilson.

0: and cream. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Showed it dancing like she knows. She's the baddest in the... Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: beslissen.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Mijn naam is Esme Grijmans en dit is het nieuws. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot.

0: neergeslagen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: CNSJ Radio. Live vanaf Curaçao North Sea Jazz 2026. Dolfijn FM en Paradise FM. CNSJ Radio. Radio.

0: geluisterd naar de heerlijke klanken van Alain Perez. Komt het hier een beetje lekker op gang. De mensen lopen het Curaçao North Sea Jazz festivalterrein binnen. De deuren zijn geopend, de poorten zijn open. En het begint langzaam maar zeker vol te lopen hier. Ja, je luistert natuurlijk naar een combinatie van Paradise FM en Dolfijn FM. En we staan hier zoals gisteren en eergisteren ook live op het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ook de band van Tico Roberto met de prachtige stem van Lorenza Maluku. Die hoor je hier op de achtergrond. En Marcel die heeft de handheld mic even meegenomen om de meute in te gaan. Marcel, durf jij wat mensen aan te gaan spreken?
1: Ik ga wat mensen aanspreken. Ik ga het vragen voor ze komen, welke artiesten. Ja. Wat hun favorieten zijn vandaag.
0: Ja, precies. Ja, want er zijn natuurlijk flink wat opties.
1: Mag ik vragen welke artiesten...
0: Oh, hij valt net weg, Marcel. Oh, wacht, Marcel, ik hoor je niet. Marcel?
1: Wat?
0: Ik hoor je niet. Ik denk dat je net iets te ver weg loopt met die mic. Praat er eens in.
1: Hoor je hem nu wel?
0: Ja, nu wel, ja.
1: Jean-Baptiste.
0: Oh, Jean-Baptiste. Ja, daar ben ik ook erg nieuwsgierig naar. Ja, die microfoon is een soort invisible fence, zeg maar. Als je te ver gaat, dan weet je niet te horen. Blijf jij lekker daar staan. Goed. Ik draai ondertussen weer even een lekker nummertje. En Marcel, die haalt zo meteen eventjes wat gezellig. Oh, dat is een leuk meisje daar zo. Met die bril, met die kleurige broek. Haal die maar naar voren.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk om de jonge kids te horen.
1: Ons. Mag jullie wat?
0: Oh, die meneer. Nee, nou hoor ik je ook niet. Iets dichterbij.
1: Kijk.
0: Ja.
1: U komt vandaag helemaal naar Noisy Jazz toe. Welke artiesten komt u dus allemaal?
2: Wat zei je?
0: Oh, die meneer hoort het ook niet. Ja, dat is zoveel herrie.
1: Welke artiesten komt u vanavond?
2: Ik zal je geheim verklappen. Ik kreeg een kaartje cadeau. Ik werd gebeld door een organisatie. De CCC, waar ik les heb, zangles. Meneer Martina. Kaarten hebben uitgekozen voor de kaart. Ik zei, oké, graag.
0: Nou, wat leuk.
1: Kijk, dat is allemaal leuk. En heeft u dan wel vanavond toch een favoriet waarvan u zegt, daar wil ik sowieso heen?
2: Ik heb afgelopen donderdag de Afro 23. Ambiente.
0: Ah,
2: de sfeer. Yeah. Daar verheug ik me op. En Kassaf, dat is een oude bekende. Voor de rest is verrassing. Want voor mij is het... Heel namen zeggen mij niets. Die jonge lui, ik ben 82, hè? Dus mijn generatie artiesten, dat is al voorbij.
0: Ja, en dus
2: in de tijd dat de Cubaanse groepen kwamen. Je had de Cubaanse groepen. De meer Zuid-Amerikaanse. Latin jazz. Maar tegenwoordig.
0: Het is allemaal.
2: Ik ben niet zo van wat er tegenwoordig op de markt is.
1: Maar Afro 23 en Kassaf, dus een goede opening en een goed einde.
2: Juist. Tremende. Ik hoop daar echt van te genieten vanavond.
1: Dat gaat zeker goed komen. Genieten van vanavond.
2: Veel plezier, jullie. Succes.
1: Dank u wel.
0: Nou, hartstikke leuk. Dat is toch superleuk. Het is inderdaad precies wat deze meneer zegt. Het is een combinatie van een muziek die de oudere generaties aanspreekt, maar ook de jeugd. Ja, ik denk dat het juist voor deze man hartstikke leuk is om ook bij een J Balvin. Want als ik hem zo zie staan, deze meneer...
1: Ja, die gaat de topavond hebben.
0: Die gaat de hele avond dansen, hoor.
1: Ja.
0: Dat was echt een mooi type.
1: Nee, die gaat de topavond hebben. Absoluut.
0: Helemaal goed. Nou, de band begint weer lekker te spelen, dus wij draaien hier een liedje onderweg naar Curaçao North Sea Jazz, avond 3. Hier samen Paradise FM en Dolfijn FM. We zien je zo.
3: Tell you how to win, and then game. And then game.

0: muziek. De artiesten. En de leukste combinatie van DJ's. Je hoort het bij Dolfijn FM en Paradise FM.
1: Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más.

0: Gilberto Santa Rosa hoor je hier op Paradise. En gecombineerd ook nog eens met Dolfijn FM. We hebben een lekkere mix. Hè? Staat je microfoon nu wel weer aan?
1: Mix-up.
0: Mix and match.
1: Mix and match.
0: Ja, een lekkere. Ik vind het hartstikke gezellig zo de afgelopen dagen met z'n allen hier op het festival te staan. Elkaar een beetje beter leren kennen. Een beetje wat krachten te bundelen. Talenten te stapelen. Hoe kunnen we het allemaal noemen, Marcel?
1: Ja, nou ja, dat.
0: Zo? Ja, zo, dat.
1: Ja, dat. ik zie het maximale eruit halen.
0: We halen het maximale eruit. Dat doen we zeker. Ja, ik zie Ruud nu aankomen met een lekker happie.
1: Want ik ga even.
0: Ga jij eens even bij Ruud kijken, want ik wil wel eventjes lekker storen tijdens het eten.
1: Wat heb jij voor lekkers?
2: Een broodje.
1: Ik zie dat een broodje.
0: Een broodje.
1: Is,
0: maar...
1: Wat voor broodje?
2: Er zit van alles op. Vlees en kruiden en garlic.
1: Oh, dat weet ik. De Chopin en mij kwam, de butcher kwam langs.
0: Ja.
1: En die vertelde dat ze hebben 1000 kilo lumitu voor dit weekend.
0: 1000 kilo lumiet? Ach, wat erg. Iedere vegetariër die denkt nu, nee, helemaal niet. Okay. Maar ik denk wel, dat is wel heel veel. Ja, ik hoop dat het opgaat, maar dat zal best.
1: Hij heeft al dat broodje met lumitu, met garlic saus, een beetje gepekelde ui.
0: Ja.
1: Het ziet er heel lekker uit.
0: Ja, het lijkt ook alsof hij het hem echt wel laat smaken. Hè? Zo, hij is lekker aan het genieten.
1: Ja, hij is lekker aan het genieten.
0: Nou, lekker lumitu, er is van alles te halen hier. Heerlijk eten. Ik heb lekker kibbeling gegeten. We hebben lekker thai ook. Er is echt van alles. En wat
1: sushi?
0: Sushi, inderdaad. Ja, oh, die ga ik vanavond proberen.
1: En nieuw, dat zag ik dit jaar. Waar zijn de truffelsliders?
0: De truffelsliders?
1: Ja, dat zijn dus een soort hamburgersliders. Hamburgertjes met truffel.
0: Met truffel?
1: Met truffel. Truffelburgers.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Oh, ik hou van de smaak van truffel.
1: Nou,
0: ja.
1: Wij moeten
0: dan is dat misschien
1: uur.
0: Echt iets. Ja. Nou ja, en we hebben ook heel veel lekkere drankjes natuurlijk. Hè. We hebben sowieso net eventjes van Gijs een lekker koffietje. Een heerlijk espressootje van de koffiebar gehad. Dat is wel goed om eventjes lekker een klein beetje wakker te worden voor de avond. En daarna gaan we lekker wat lekkers halen. En als het goed is, komt John van de cocktailbar. Hij heeft het beloofd.
1: Hij heeft het beloofd.
0: Zometeen ook nog eventjes
1: ik
0: langs.
1: Ga hem halen.
0: Ja, ga jij hem zo even halen. Even kijken, even polshoog te nemen waar die gast blijft. Want het is wel tijd voor een cocktail. Ik hoor die muziek, ik zie al die mensen. Ik denk, ik heb ook dorst. Ja. Ga jij die kant even op?
1: Ik ga die kant op.
0: Helemaal goed.

altijd gebeurt er iets waardoor heel Curaçao hetzelfde gesprek voert. Naar dezelfde artiesten uitkijkt, dezelfde muziek voelt. Dit is zo'n weekend. Curaçao North Sea Jazz 2026. Dolphin FM en Paradise FM.

0: muziek door elkaar heen nu. We hoorden op de radio hier zo Diego Torres en Ruben Blades met Hoy es Domingo. En op de achtergrond natuurlijk het heerlijke geluid van Tico Roberto en Friends. En onder andere de zangeres Lorenza Maluku hoor je. Het feest is echt al begonnen. De mensen komen gezellig binnengelopen. Iedereen ziet er weer prachtig uit. En ik vind het ook wel heel erg leuk. Kijk, het is voor ons natuurlijk op zender een beetje een uitdaging af en toe om over dit fantastische geluid heen te komen. Maar het is voor de mensen die binnenkomen wel echt meteen het festivalgevoel, hè Marcel? Oh, nou ben je weer. Moet weer je knopje aan uit.
1: Hallo.
0: Hallo, je bent er. Ja.
1: Het is echt dat je binnenkomt op een feestje.
0: Ja, hè?
1: Je ziet mensen, ze komen de hoek om en meteen dansen.

0: afronden nu. Dan kunnen wij heel even kletsen. Oh.
1: Ja, zal het zijn.
0: Ja hoor. En daar zeker in home. They're bringing it home. Ja, precies. Dus, nou ja, goed. Lekker binnenkomen op Curaçao North Sea Jazz. Een hoop mensen zijn erg enthousiast. Iedereen weet al wat hij gaat kijken. We hebben wat mensen gesproken. De mensen zien er mooi uit. Ik had net wel iemand die eventjes een klein beetje teleurgesteld was dat de rode loper nog niet uit lag. Want ja, ze zag er prachtig uit. En nou ja, goed, ze was ready. Ready om over die loper te gaan.
2: Dan gaan we die uitrollen.
0: Ja, we gaan hem... Dat is heel serieus. Bij deze. We gaan hem uitrollen. En volgens mij moeten we wel nog eventjes... Er moet wel wat assistentie bij, hè. Dus de stagiaires die zijn onderweg met de lamp en alles erop en eraan... om het ook echt vast te leggen. Zodat je vanavond, als je thuis komt... jezelf over de rode loper kunt zien lopen. Dus fotografen komen ook vast binnen. Oh, dat vind ik ook wel leuk om eventjes met Max te kletsen. Maar die loopt ook weer door met zijn camera. En ik hoor dat ze ook alweer beginnen te spelen. Want we hadden het net natuurlijk over die regels voor die fotografen. Met de junior. Ja, dus dat is ook wel een dingetje. Hè? Dat, ik dacht dat ze een heel vrij spel hadden. Maar daar zijn natuurlijk ook weer allerlei strenge regels aan verbonden. Jij haalt de microfoon los. Ga je even lopen, Marcel?
2: Nee, ik ving een gesprek achter mij op. Ik dacht, ik ga hem dicht tegen me houden. Dan vang ik het geluid op.
0: Ja. Hartstikke goed, hartstikke goed. Nou goed, welkom op Curaçao North Sea Jazz. Dag 3, 2026. We gaan ons verheugen op Afrobeat Tres, op John Batiste, op Steven Marley, op J Balvin, op Kassaaf. En Erik komt ook. Hallo.
3: Hallo, hoe is het?
0: Hoe is het?
3: Ja, dat is geweldig.
0: Heb je er een beetje zin in?
3: Nou, ik zou zeggen, gisteren was geweldig.
0: Ja?
3: Ja, ik had het natuurlijk al aangekondigd. Ik stond helemaal strak vooraan. Ja, dat gewoon. Ik heb die Steve Luker er in de ogen gekeken.
0: Wauw. Heb je ook een klein beetje gehuild dan, Erik, van ontroering?
3: Dat is wel emotioneel, maar niet zo. Nee, dat komt...
0: En wat gaat er vanavond... waar ga je vanavond echt optimaal van genieten? Niets,
3: gewoon alles, ja. Ik ben niet zo echt van de Latijns-Amerikaans, maar... Ik ben een beetje opgezocht en de artiesten zegt... John Batiste, dan verheug ik me wel op.
0: Ja, ik zeer zeker ook. Nou, ga er lekker van genieten. Jij ook veel plezier, hè? Geniet ervan. Ja, het wordt gezellig. Ik voel de sfeer hangen. Het begint ook een klein beetje af te koelen. Dat is ook wel prettig. Hè? Want als jij een prachtige outfit hebt aangetrokken... dan wil je toch ook niet meer die grote zweetvlekken rondlopen.
2: Vreselijk.
0: Ja, precies. Nee, dat komt allemaal helemaal goed. Onderweg naar Curaçao North Sea Jazz 2026. Het wordt een fantastische avond. Als je in de auto zit, rij rustig. Als je in het busje zit, dan ben je waarschijnlijk op je mobiel aan het luisteren. Super tof.
2: Ik hoop dat de bus rustig rijdt.
0: Ik hoop dat die rustig rijdt. En nou ja, goed, mocht je zo meteen hier arriveren, dan zien we je graag en we horen je ook graag. En mocht je er niet bij zijn, blijf lekker luisteren, want tot middernacht nemen we je mee op het festival. Het festival van het eiland.
2: Het festival, ja.
0: Het hoogtepunt festival van het jaar. Curaçao North Sea Jazz 2020.

0: Sheila E. en A Glamorous Life. Paradise FM samen met Dolfijn FM vanaf het Curaçao North Sea Jazz 2026. En vorig jaar stond deze dame natuurlijk hier. Ja, dat was volgens mij op de Sir Duke Stage, als ik het me goed herinner. Ja, toch? Was het, weet jij dat nog, Marcel, Sheila E.?
1: Ja, dat was Sir Duke.
0: Dat was de Sir Duke Stage, ja. Inderdaad. Nou ja, we hebben het net al aangekondigd. We hebben een lekkere cocktailbar hier op het eiland. En van de cocktailbar hier weer bij ons in de studio aangeschoven. En we gaan gewoon lekker hard praten. We moeten boven de muziek uitkomen. John, wat ben ik blij dat je weer bent.
2: Hi, goedemiddag. Ja, ik ben ook blij dat ik hier weer ben.
0: Mooi zo. Je komt weer wat lekkers voor ons maken, maar ik wil eerst even weten, hoe is het gisteren gegaan?
2: Ja, gisteren was hartstikke goed. Het begon best rustig, maar op een gegeven moment was het gewoon volle bar. En heel veel cocktails. Dat was heel fijn.
0: Heel veel cocktails. Ja. Oké, super. Je hebt nog wel wat over?
2: We hebben bij moeten bestellen.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Zo. Dat is een heel goed teken.
2: Oh ja, zeker. Ja,
0: ja. Ja.
2: En we hopen vanavond meer te doen dan gisteren. Ja. Dus,
0: welke cocktails deden het bijzonder goed, of was het van alles wat?
2: De Paloma en de Margarita, die zijn wel de hardlopers.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk ook een Hendrix Gin & Tonic en die ging ook hartstikke goed.
0: Oh ja.
2: En heel veel mensen aan de Diplomatico rum, dus heel fijn.
0: Wat goed!
2: Ja.
0: Nou, en wat kom je vandaag voor ons maken?
2: Nee, ik dacht, dit is de laatste dag. Ik hou het even wat simpeler. Dus de Hendrix Gin & Tonic ga voor jullie maken.
0: Ja, Gin & Tonic is altijd lekker.
2: Ja, ja.
0: En de Hendrix zeker. En
2: vooral met deze hitte vandaag.
0: Ja.
2: Dus goed drankje, dacht ik.
0: Nou, wat heerlijk.
2: Ik ga ermee beginnen.
0: Je gaat ermee beginnen. Een lekkere fles Hendrix. Hoppatee. Ja, kijk, dat is niet zunig. Ook erg prettig.
2: Oh, 50-50.
0: Hey, want ik zie dat je de Royal Club erin gooit. Hè? Die neem ik zelf ook altijd. Maakt ontzettend veel uit, hè, wat voor tonic je erin doet.
2: Zeker weten, ja. Ja, ik vind het lekkerst met Fevertree.
0: Ja.
2: Of Schweppes, als je het kan vinden.
0: Oh ja.
2: De kleine blikjes.
0: Ja. Okay.
2: Dat is een beetje een bartender secret. Die zijn echt super. En ik maak zelf ook mijn eigen tonic siroop, zeg maar.
0: Dat
2: en dan met soda later. Ja, dat is ook heel erg lekker. Ja.
0: Hey, en je zegt de kleine blikjes. Waarom de kleine blikjes en niet een fles of een grotere blik?
2: De kleine blikjes zijn in Engeland gemaakt. En dat maakt het verschil met de quinine aantal dat ze erin doen.
0: Ja. En welke tonic zou je zeggen moet je nooit gebruiken voor een lekkere G&T?
2: Dat is persoonlijk ook, ja. Dus dat is lastig om te zeggen.
0: Ja, oké. Maar deze sowieso wel. Ik vind deze ook erg lekker. Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, ik kom hem brengen.
0: Ja, je hebt nu 2 rietjes, dus we kunnen allemaal lekker een slokje nemen. Marcel, hou je een beetje van gin tonic?
3: Sterker nog, ik zat gisteren ook met een gin tonic. Dus...
0: Lekker. Ja, en er zit ook weer iets moois in. Ik vind een gin en tonic, er moet altijd wat bij, toch?
3: Er moet wat bij. Je kan niet zeggen, gewoon gin tonic en dit.
0: Vind je niet, John? Er moet altijd iets in je gin tonic. Gewoon iets lekkers, iets moois, iets extra's.
2: Ja, zeker. Dus met Hendrix is komkommer normaal de normale garnish. Dat komt omdat Hendrix ook met komkommer wordt gedistilleerd.
0: Ja.
2: Dus dat heeft een komkommersmaakje. Sinaasappel doet altijd heel goed in gin tonics. Lime natuurlijk ook, limoen.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: Ik vind hem zelf altijd, ik maak hem zelf thuis altijd lekker met sinaasappel en een beetje kruidnagel.
2: Ja.
0: Ik ga even een slokje nemen, had ik al gedaan, maar dat was... Ik moet natuurlijk wel even zeggen hoe ik hem vind. Ja, hij is goed gekeurd. Wat mij betreft heerlijk fris, Marcel. Proef ook eventjes.
3: Ja.
0: It's dit happiness in the cup.
2: Ja,
0: ja, super lekker. Nou ja, ben jou dus weer te verkrijgen vanavond, de gin tonic. Nog meer lekkere cocktails.
2: Ja, zeker. Ja. Dus ik zie hopelijk iedereen bij de cocktailbar vanavond. Kom hoi zeggen bij Sean en John. Ja.
0: Helemaal goed. John, dankjewel voor het komen.
2: Well, no worries.
0: En heel veel plezier weer vanavond.
2: Jullie ook.
0: Wij gaan lekker.

0: Steven Marley met Beat Us, Break Us Apart. Bedoel ik niet Beat Us Apart, dat is wel heel agressief. Nee, het is juist wat meer spiritual. Een mooie spiritual boodschap van Steven Marley. Ja, de appel valt niet ver van de boom, zou je kunnen zeggen. Hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik ben ook wel heel van de veel woorden. Maar dat...
0: Ja, dat ook gewoon. Hey, maar ja, het is, soms is één woord genoeg. Nee,
1: ja.
0: Nee, hey, je hoort Paradise FM samen met Dolfijn FM. Op beide zenders zijn we deze dagen tijdens North Sea Jazz 2026. Curaçao North Sea Jazz. En we kijken uit naar de laatste avond alweer. Een ontzettend mooie avond met geweldige artiesten. Zometeen op de Sir Duke zal Afro Binti Tres gaan openen. Maar ook al die Meola Ensemble in de Celia. En aan hoe ik me nu een beetje voel qua dampende lichaamstemperatuur. En dat heeft niet te maken met de opwinding voor het festival. Maar meer met gewoon, het is warm hier.
1: Het is warm.
0: Zeker in de tent. Denk ik, nou, beginnen in de Celia is ook geen straf.
1: Even acclimatiseren. In de zin van even temperatuur omlaag.
0: Even lekker de temperatuur omlaag. Nee, misschien, ja, jeetje. Misschien dat ik dat ook wel doe. Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Heb ik het allebei gezien. Dan ga ik daar even beginnen. En als ik dan denk, nou, het gaat, dan loop ik lekker naar de Sir Duke, naar Afro Binti Tres. Waar ga jij zo meteen beginnen?
1: Ik denk dat het begin bij de Sir Duke.
0: Oké, jij doet
1: gewoon,
0: het andersom.
1: Ik ga, als je niet naar de airco gaat, daarna moet ik proberen tegen die muur aan van die warmte. Ja, want ik blijf er gewoon
0: ook
1: doen.
0: Weer een punt. Nou ja, goed, we gaan het allemaal meemaken. Sowieso, ik ga een soort van achtbaan in het programma doen, heb ik bedacht. Afro Binti Tres, daarna wil ik John Batiste zien, Steven Marley, J Balvin en dan Cassava. En misschien tussendoor, als ik denk, nou, ik heb het wel gezien bij Steven Marley, dat ik nog eventjes Bramford Mansell

0: achter de mic. Pepijn, samen met Gijs, volgens mij ook een hartstikke leuk duo, hè?
1: Dat kan nog een hele leuke show worden.
0: Ik ben ontzettend benieuwd. Blijf lekker luisteren en als je naar het festival komt, dan zien we je zo meteen. En we laten je achter, tenminste, Marcel en ik laten je achter met een heerlijk nummer van Patty Labelle. Deze moest er voor jou in blijven, hè?
1: Dit, ja.
0: Waarom?
1: Ik vind het een lekker nummer.
0: Het is ook een lekker nummer. Hey, wij gaan lekker genieten en als we je zo meteen nog zien hier, tot straks. En anders wens ik je heel veel plezier zo meteen met Pepijn en met Gijs.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polar Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

Wikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Karel Driekwes en Alain Perez met de Pink Panther live. Tenminste, zij zijn niet live, ze komen gewoon hier uit de speler. Live zijn wij in ieder geval wel vanaf het Curaçao North Sea Jazz. En oprecht, goedenavond ook namens Gijs Slinger. Goedenavond, Gijs.
1: Daar is de microfoon. Ja. Ja, een hele goede avond. We zitten inderdaad weer inmiddels op dag 3 is het al. Het is wat mij betreft echt voorbij gevlogen.
0: Zaterdag 5 september vanavond onder meer om 8 uur begint John Batiste. Zo rond uur of 9, 9:30 begint Branford Marsalis. En Diana Reeves, Stephen Marley, de 8e zoon van Bob Marley.
1: Ja.
0: J. Balvin, natuurlijk de grote publiekstrekker om 11 uur. En onze Caribische vrienden van Kassaf, die zijn er laat, middernacht beginnen die. Afro Wenti Treth, als ik het goed uitspreek, die zijn nu al begonnen om 7 uur. En het Aldi Niola Ensemble, ken jij hem?
1: Nee, dat zegt mij dus ook vrij weinig.
0: Nou, ik moest het ook opzoeken, daar ben ik eerlijk in. Hij wordt wereldwijd beschouwd als een van de snelste, meest meesterlijke en invloedrijkste gitaristen uit de muziekgeschiedenis. Hij speelde onder meer met niemand minder dan Chick Corea. En ze hebben een gitaartrio opgericht met John McLaughlin en de bekende flamenco-gitarist Paco de Lucia. Dat leverde een live album op, Friday Night in San Francisco. Daarvan verkochten ze ruim 7 miljoen exemplaren. Een van de meest succesvolle akoestische gitaaralbums aller tijden.
1: Ja, je zou die titel maar op je naam hebben staan, hè?
0: Ja,
1: maar inderdaad, ook als je dit beschrijft. Je zou maar de snelste gitarist zijn. Ik ben heel benieuwd. Die zou een hele vrolijke vrouw thuis hebben zitten, denk ik.
0: Hij speelt in ieder geval meesterlijk. En hij staat hier gewoon op Curaçao North Sea Jazz. Een van zijn meest succesvolle en bekende nummers. Die heb ik net even opgezocht, zeg ik meteen eerlijk. Want dit is eigenlijk allemaal niet uit mijn hoofd.
1: Ja, maar we kunnen ook niet alles in het systeem hebben staan.
0: Nee, hè? Is Mediterranean Sundance.
1: Laat maar horen.
0: Live at Berkeley Valencia Campus. En die hoor je nu.

0: Meolana staat hier gewoon op Curaçao North Sea Jazz. Ik vond dit best lekker.
1: Dit was eigenlijk best heel goed.
0: Ja.
1: Best heel goed. Als in, het is niet eens verrassend goed. Het is uiteraard gewoon goed. Anders staat hier ook niet op zo'n festival natuurlijk. Maar dit heeft bij mij wel heel veel nieuwsgierigheid opgewekt.
0: Nou ja, wij gaan hem denk ik net missen. Want hij begint om 7:00. Hij is een uur of half 9.
1: Oh, is hij klaar. Daar gaat de nieuwsgierigheid helaas.
0: Net in de uren dat wij hier zitten. Maar mocht je nu net binnenkomen bij Curaçao North Sea Jazz, haast je naar de Celia Stage. Het leek me typisch inderdaad een artiest die daar in die airco gekoelde ruimte zit.
1: En ik denk ook dat hier ga je niet ook per se los op. Dit is zo'n artiest, daar ga je
0: dit
1: echt
0: is een luister.
1: Je gaat luisteren en echt ervaren hoe dit is.
0: Een klein drankje erbij, rustig zitten en genieten. Maar inderdaad, virtuoos, ik doe het hem absoluut niet.
1: Nee. Ik kan sowieso geen gitaar spelen, dus misschien daar eerst maar bij beginnen. Maar...
0: Speel je een instrument überhaupt?
1: Nee, niet eens.
0: Ik ook niet.
1: Ik kan niet zingen, ik kan geen instrumenten spelen. In principe ben ik heel slecht in de muziek. We zijn wel allebei goed achter de knoppen. Dat
0: ja, daarom zijn we bij de radio gegaan. Een van de grote artiesten die hier natuurlijk stond, komt er nu aan. Dat is Mark Anthony.

0: Mijn grootmoeder wil kokos en daar zit Gijs niks dubbelzinnigs achter. Dat zou je misschien denken, maar het gaat gewoon echt alleen over zijn grootmoeder.
1: Ja, af en toe kom je natuurlijk ook niet echt... Ik kan me zo voorstellen dat ook artiesten op een gegeven moment een beetje de inspiratie kwijt zijn om nieuwe titels te verzinnen. Dus,
0: Nou ja, dit gaat over zijn Cubaanse grootmoeder die graag mocht koken, niemand in de keuken dulde. En het is een lekker zwingend nummer. Hij stond, deze artiest stond natuurlijk donderdag hier op het podium. Laten we eventjes naar vanavond kijken. Die beginnen zo rond kwart over negen in de Cilia Stage. Ook weer typisch artiesten voor die grote gekoelde ruimte. Ranford Marsalis en Diana Reeves. Diana Reeves is, dat wist ik ook niet, is een van de grootste jazzzangeressen van haar generatie. Geboren in 1956. Ze heeft maar liefst 5 Grammy Awards voor Best Jazz Vocal Performance.
1: Kijk, dan ben ik ook wel heel benieuwd hoe dat dan altijd in zijn werk gaat. Hè? Want dan, kijk, je bent dan... Op papier ben je dus echt een hele grote artiest binnen de jazz, binnen de vocals. Ik vraag me dan af, gaan artiesten die dan op zoek zijn naar vocalisten, ga je dan naar het kijken van, doe ik het binnen mijn vriendenkring of binnen juist mijn contactpersonen? Of ga je dan inderdaad juist op zoek naar iemand die dan zulke dingen op haar naam staan en ga je dan daar contact mee zoeken? Of ik ben altijd wel heel nieuwsgierig naar.
0: Nou ja, het is in ieder geval een samenwerking tussen Diana Reeves en Ranford Marsalis, die er al een tijdje is. Ze hebben bepaalde nummers. Het is natuurlijk een tribute aan John Coltrane. En ze hebben nummers van Coltrane, maar ja, zij zingt. Dus het zijn allemaal nummers waarin gezongen wordt.
1: Ja.
0: En die Ranford Marsalis, die kennen we natuurlijk
1: al. Ja, die zing ik niet.
0: Die is toch wel redelijk bekend geworden. Onder andere vanwege het feit, Sting ging bij de Police weg. Die dacht, ja, weet je, ik wil voor mijn debuutalbum een heel ander geluid dan ik met de Police had. En toen is hij met allerlei jazzmuzikanten gaan samenwerken, waaronder een toen nog jonge saxofonist, Ranford Marsalis.
1: Ja, prachtig is dat, hè?
0: Ja.
1: Vooral, ik denk ook dat het mooi is om te zien hoe je... Vooral vanuit Sting's kant ook. Kijk, je kan de Police en jazz zou je misschien ook niet per se echt samen in dezelfde categorie plaatsen. En dat je dan in één keer op zoek gaat naar zulke artiesten en dan bij een Ranford Marsalis terechtkomt. Ja, het enige wat er nu nog over te zeggen valt is dat het in ieder geval legendarisch heeft uitgepakt. Want er staan echt gigantische titels op zijn naam.
0: En het aardige is natuurlijk, het jammer is dat Sting er nu niet is, maar die is toch ook maar 2 keer op het Curaçao North Sea Jazz geweest.
1: Ja, ik wou net zeggen, dan hadden we er wat eerder moeten komen, denk ik, helaas.
0: En vanavond hebben we dus Ranford Marsalis, waardoor werd hij nou zo bekend? Hij speelt op If You Love Somebody, Set Them Free.
2: Normaal, zap je tussen 97.3 en 103.1. Maar voor een festival als dit maken we graag een uitzondering. Dolfijn FM en Paradise FM. Samen vanaf Curaçao, North Sea Jazz 2026.
1: Bonnetje. Harder werken.

Frame van Sting natuurlijk met het saxofoonwerk van Brentford Marsalis vanavond om 9:15 hier bij de Cilia Stage. Zometeen besteden we aandacht aan John Baptiste. Die staat hier ook. Die staat vanaf een uur of 8 en over een half uurtje. Nu eerst even terug naar een vrouw die er een tijd geleden was. Dionne Warwick. Natuurlijk met That's What Friends Are For.

0: Dat was nog eens een weergaloos optreden in de tijd van Ricky Martin, Living La Vida Loca. Je luistert naar Dolfijn en Paradise FM. Allebei via de beide frequenties gezamenlijke uitzending al vanaf donderdag doen we dat. Vannacht gaan we door tot, schrik niet, 2 uur vannacht.
1: Ja, dat wordt weer een latertje vanavond.
0: En we zijn natuurlijk midden in het Curaçao North Sea Jazz. Momenteel is al het optreden begonnen van het Albi Niola Ensemble. En Avro Ventitres John Baptiste. Die gaat over pak een beetje 18 minuten beginnen. En Gijs, in alle eerlijkheid, ik had geen idee wie de man was.
1: Nee, eerlijk gezegd, ja, ik heb dus de naam al wel een keer eerder horen vallen. En pas later, toen ik wat meer onderzoek ben gaan doen, toen vielen alle kwartjes namelijk samen. Het grappige was namelijk, hij is in Amerika heel groot geworden door de late night show samen met Stephen Colbert. En ja, natuurlijk is de late night show is een enorm begrip in Amerika. En daar is hij eigenlijk in Amerika helemaal doorgebroken. Maar het grappige was, eigenlijk ver voor dus de show al met Stephen Colbert, heeft hij dus al een soort linkje met hem. Hij heeft namelijk in 2014 al, heeft hij met zijn band, dus de Stay Human Band, heeft hij dus al een keer in een soort magazine wat Colbert uitbracht in de Colbert Report, heeft hij al een keer met een eigen nummer gestaan. En het grappige was, daar is dus Colbert zo van onder de indruk geraakt, dat op het moment dat Colbert zijn voorganger David Letterman opging volgen voor de Late Night Show, gelijk eigenlijk Baptiste als bandleader heeft aangezet.
0: Ja, en hij heeft ook nog de muziek gemaakt voor de Pixar-film Soul. En hij heeft 8 Grammy Awards gewonnen uit 25 nominaties.
1: Ja, dat is niet zomaar wat, hè?
0: En die staat gewoon hier. En een van zijn meest bekende nummers is Freedom. Ken je die?
1: Nee, maar het grappige is, ik zag opeens een linkje voorbij komen. Of tenminste, een linkje. Ik zag wat voorbij komen. En dat koppelt iets weer heel grappig aan vanavond. Want dat natuurlijk over Branford Marsalis. Hij, Baptiste heeft dus al genoeg optredens gehad in de Late Night Show. En heel veel leuke gasten gehad. Zoals bijvoorbeeld Prince, Billy Joel, John Legend en Nas. Maar één die ik voorbij zag komen, en die naam kennen wij. Hij heeft namelijk ook met Wynton Marsalis op het podium gestaan in de Late Night Show. Ah. Dus dat is alles weer aan elkaar gelinkt, zo zie je maar weer.
0: Het zou ook nog kunnen dat hij vanavond misschien iets met Brentford gaat doen, je weet het nooit.
1: Ja, als zij samen op het podium hebben gestaan, zal er vast een keer wel wat nummertjes uitgewisseld zijn. Dus dat zou me niks verbazen.
0: Je hoort Freedom, John Baptiste, hier bij Paradise en Dolfijn FM.

0: Quattro Santa Rosa met dat eeuwige conflict tussen verstand en het gevoel gaan over een man die hopeloos verliefd is op een vrouw. Terwijl hij diep van binnen weet dat deze relatie geen toekomst voor hem heeft. Destructief is voor hem zelfs. Jij hebt wel eens last van gehad, mijn man Sander?
1: Dat dacht ik wel dat je dat ging vragen. Jee, pijn.
2: Lies dat aan te komen.
1: Jongen, dat is Pepijn weer, hè? Ik denk in de liefde moet je gewoon het verstand helemaal opzij zetten, Pepijn.
0: Oké. Okay.
1: Achter je gevoel aangaan, altijd je gevoel volgen, Pepijn.
0: Een goed advies. Hé, jij hebt je gevoel ook gevolgd. Je bent naar diverse optredens geweest. Hoe is de sfeer? Wat heb je gezien?
1: Ik ben even de razende reporter geweest. Ik ben net even bij de eerste twee acts geweest van de derde dag, natuurlijk, hè. Van Curaçao, North Sea Jazz. Wat een sfeertje zit er weer in, hoor. Bij het publiek, bij iedereen. Het voelt iets minder druk dan gisteravond, maar ik denk dat de mensen toch wel komen. Dat er nog meer mensen komen. Ze gaan nu allemaal langzaam ook naar John Baptiste. Maar ik heb dus net Afro Binti Tres gezien. Nou, die kennen we.
0: Die waren de dinsdag al, of woensdag.
1: Ja, maandag.
0: Maandag.
2: Dinsdag hebben ze in Coroolanda
0: gedaan. Dinsdag hebben ze de opwarming gedaan.
1: Ja. Dankjewel. Ja, dat was inderdaad dinsdag. En dat is een hele vrolijke, gezellige man uit Cuba die nu in Miami woont. En het is een paar jaar pas eigenlijk. En een heerlijke salsa. Zo'n beetje wat je net ook draaide.
0: Ja.
1: Ik hou er wel van.
0: Ik ook.
1: Blazers, veel blazers. Veel trompetten. Lekker dat schelle geluid, maar een heerlijk opzwepend ritme. En hij had ook een liedje, dat heette Douchi.
2: Ja, dat klopt. Ja. Daar heb ik hem inderdaad nog vragen over gesteld. Hoe is dat inderdaad tot stand gekomen? Hij zei dat hij is al dus al een paar keer op het eiland geweest. En hij is er dus aan de praat raakt hier met iemand. En eigenlijk zei hij dat hij dus het eiland gewoon zo ongelooflijk gezellig vond. Dat hij zei dat hij daar graag een nummer op wilde maken. En welk woord kan het eiland beter omschrijven dan douche?
1: Zeker, wat leuk, wat positief. Wat een positieve man. Hij was ook heel positief over Curaçao.
2: Ja,
1: en hij spreekt wel iets verkeerd uit. Hij zei douche. Douche.
2: Ja, klopt. Je hoort inderdaad in de laatste. Het grappige is, je hoort volgens mij in het nummer. Hoor je dus de eerste twee, drie keer dat hij zegt. Hoor je het correct uitspreken. Maar in de laatste 30 seconden hoor je inderdaad alleen maar douche, douche, douche. Ja.
1: Denk je dan?
2: Het idee erachter is leuk.
0: Ja. Leonard, jij bent ook naar de Silent Disco geweest. Die is hier tot mijn verbazing. Wat doen ze hier en wat is dat eigenlijk?
1: Nou, jij stuurde mij daarheen, Pepijn.
0: Ja, ik wilde weten wat het was.
1: Ja, en dan ga ik het uitproberen.
2: De razende reporter onderweg.
1: Ja, daar was ik ook. Dat is dus 2-3 sets verder. Het hoort bij het Marriott. Als je lekker aan het bonzen hiernaast, geloof ik.
2: Ja, ze zijn goed bezig, ja.
1: Ja. Maar het Marriott, er is een nieuw Marriott blijkbaar op het eiland. En die hadden de kleinste Silent Disco ooit ter wereld verzonnen. Want dat is in een hele kleine tentje. Nou, er kunnen inderdaad 3 man staan. En daar heb ik gedanst met een koptelefoon op. En dan krijg je een fotootje van jezelf. En dan kan je die ook nog op de socials zetten. En dan kan je een weekend in Marriott winnen.
2: Nou, echt? Ja, nou, dan ga ik er straks ook nog maar even naartoe, denk ik.
0: En dan sta je met een koptelefoon, het is stil.
1: Nee. Jij hoort als enige die muziek.
0: Oh, dat is het concept van Silent Disco.
1: Ja. Dat ken ik al van de studententijd, Pepijn, in Amsterdam.
2: Ja, ik wou net zeggen, dat is een bekend begrip, hè. Dat is de ideale manier om onder geluidsoverlast uit te komen.
1: Nou, inderdaad. En het ziet er natuurlijk heel mal uit. Ik sta daar te dansen en om ons heen, de mensen horen alleen maar stilte. Hey, en ik ben net naar Al Di Meola gegaan.
0: Ja, daar hebben we een nummer van gedraaid, volgens mij. Is dat waanzinnig goed?
1: Ik denk dat je ervan moet houden, laat ik het zo zeggen. Maar wat een virtuose gitarist, dat is wel zo. En hij was lekker bezig op zijn gitaar. Hij had een jonge jongen naast hem, ik denk dat het zijn zoon was.
0: En zou kunnen.
1: Achter hem allemaal familiebeelden van zijn zoontje toen hij heel klein was. En ook een dochtertje die aan het balletten is. Het had iets heel familiaal, iets heel schattigs. Maar een man op een gitaar en hoe, hè? Slow hands, maar dan, ik denk, fast hands.
0: Daar hadden we het al over. Hij is een enorm snelle gitarist.
1: Dat zag je.
0: En hij staat nu nog in ieder geval tot een uur of 8:30 staat hij bij de Celia.
1: Ja.
0: Wij gaan langzaam richting het nieuws van 8:00. Doen we met de Gypsy Kings. Die komen natuurlijk uit de staart van Frankrijk. Maar ze zingen voornamelijk in het Spaans. Het nummer heeft dan ook 2 titels. A mi manera en Com d'habitude.
3: Van salsa tot soul. Van reggae tot jazz. Van Ruben Blades tot Jean-Paul.
4: En van Toto tot J Balvin.
3: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
4: Op Wolfijn FM en Paradise FM.